0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
1: Heer, ik kom tot u.
2: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen. In uw nabijheid wil ik zijn.
4: Welk lied brengt jou dichter bij God?
5: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
6: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
7: Breng nu jouw stem uit voor de opwekking top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Loosdrecht zijn 4 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Waar ze van worden verdacht is niet bekend. Na de rellen bij eerdere protesten zijn er rond de opvang veiligheidsmaatregelen genomen. Maar toch werd het weer onrustig. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de politie gebruikte het waterkanon. In Oostenrijk is een ongeluk gebeurd met een Nederlandse paraglider. Die botste bij het landen in de deelstaat Carinthië op een hoogspanningskabel en viel meters naar beneden. Hij kwam zelf overeind, maar kreeg daarna pijn aan zijn nek en rug. De paraglider is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. In Amerika is de schrijfster van een kinderboek over rouw veroordeeld voor moord op haar man. En nu is haar straf bekend, levenslang. Ze doodde haar man met een overdosis van de extreem sterke pijnstiller fentanyl. Na zijn dood wilde ze met het geld van de levensverzekering een nieuw leven beginnen met haar minnaar. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Morgenavond sluit de stembus voor de opwekking Top 100.
1: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem? Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Geef mijzelf aan u volkomen.
1: Nieuwsradio.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Zwaar verslavende pijnstillers zoals oxycodon en morfine worden volop verhandeld op de zwarte markt. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek van Zembla. Zulke pijnstillers zijn normaal alleen te krijgen op doktersrecept. Ze worden gejat uit de apotheek of het ziekenhuis en daarna aangeboden op Telegram of WhatsApp. Veiligheidsmaatregelen of niet, er waren toch weer ongeregeldheden in Loosdrecht, waar opnieuw is gedemonstreerd tegen de noodopvang voor asielzoekers. Protest begon rustig, maar de sfeer sloeg om en demonstranten gooiden met zwaar vuurwerk. De politie greep in met een waterkanon en heeft 4 mensen opgepakt. In België is een boom op een passagierstrein gevallen. Er zaten toen een paar honderd reizigers in de trein bij Brussel en die zijn allemaal veilig geëvacueerd. De omgevallen boom had ook de bovenleiding geraakt. Vanwege de veiligheid werd de stroom ervan afgehaald en lag het treinverkeer een tijdje stil. Het weer van Weer Online. Op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: And I know I've put you through it. It's amazing that you can love me like I love me like I am.
1: Groot Nieuws Radio live. Vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere Sander en Angela.
2: U gaf liefde.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Loosdrecht zijn 4 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Waar ze van worden verdacht is niet bekend. Na de rellen bij eerdere protesten zijn er rond de opvang veiligheidsmaatregelen genomen. Maar toch werd het weer onrustig. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de politie gebruikte het waterkanon. De Nijmeegse ziekenhuismedewerkers die misschien zijn blootgesteld aan het hantavirus hebben andere mensen niet ziek gemaakt. Dat blijkt volgens het Radboud Ziekenhuis uit bloedonderzoek. Bij het behandelen van een hantavirus-patiënt hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsvoorschriften. Ze moeten 6 weken in thuisquarantaine. De burgemeester van Kiev meldt een grote Russische aanval op zijn stad met drones en raketten. 1 gebouw zou zijn ingestort en mensen zijn vast komen te zitten onder het puin. Gisteren waren er ook massale drone-aanvallen op Oekraïne en daarbij kwamen 6 mensen om het leven. Het weer van Weer Online. Ook overdag eerst nog bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Morgenavond sluit de stembus voor de Opwekking Top 100.
1: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem? Grootnieuws. De nacht van Grootnieuwsradio.
3: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

Wij scherpen onze blik aan een prachtig vergezicht, vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

voor de vroege ochtenduurtjes, voor het klaarstaan elke dag. Voor het biertje, de gesprekken, tot diep in de nacht. Voor je vragen, je antwoord, je blijven tot het licht wordt. Daarvoor wil ik zeggen, bedankt.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws.
0: Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen op deze donderdagochtend. Een bijzondere donderdag, want het is vandaag Hemelvaartsdag. De dag waarop wij stilstaan dat Jezus, nadat hij uit de dood opstond, naar de hemel ging om daar weer plaats te nemen aan de rechterhand van God, onze hemelse Vader. Zometeen in de overdenking van Rebecca Onderstal van de PKN denken we verder na over deze bijzondere gebeurtenis. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag. En die komt vandaag uit Johannes 14, vers 12. Daar staat: werkelijk, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat, want ik ga immers naar de Vader.

0: Eline bij Groot Nieuws Radio, Jorde Abba. Wat zou jij hebben gedaan als je net Jezus, die nog naast je stond, op een wolk ziet verdwijnen onderweg naar de hemel om daar weer plaats te nemen aan de rechterhand van God? Dan blijf je waarschijnlijk even naar boven kijken. Hoe kan dit? Is die echt weg? Samen met Rebecca Onderstal van de PKN kijken we ook naar boven vandaag.
1: Er was eens iemand die altijd naar boven keek. Die de hele dag naar de hemel liep te kijken. Als die stond, als die lag, als die zat. En als die liep, dan viel die over elk steentje. Want hij zag niet wie er naast hem liep, wat er op de grond lag. En hij genoot ook niet van wat er om hem heen groeide en bloeide. En er was dus iemand die nooit naar boven keek. Altijd druk met van alles om zich heen, met kijken en luisteren en hollen en handen uit de mouwen steken, opletten, tot hij er tureluurs van werd en doodmoe. Hemel en aarde, ze horen bij elkaar. Ik moet denken aan een vriendin die ooit bij mij een pleidooi hield voor wolkenuren. Tijd om naar de wolken te kijken. Gewoon kijken en verder niets. Wachten op wat er verschijnt. Kijken wat je fantasie prikkelt, hoe het je verbeeldingskracht op gang brengt. Zomaar tussen het werk door. Eigenlijk zouden we dat allemaal moeten doen. Want de aarde is onze plek waar we leven moeten. Maar hoe kunnen we zonder de hemel? Of eigenlijk is een betere vraag: waar verwacht jij vooral God tegen te komen? Kijk je daarbij naar de hemel? Of kijk je vooral om je heen, dichter bij de grond, op de aarde? Bij hemelvaart hoort dit verhaal uit Handelingen. Toen hij met hen sprak, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Jezus gaat naar de hemel, dat vertelt het verhaal. En de leerlingen gaan van de berg naar beneden, terug naar de stad, terug naar de anderen, terug naar hun leven. En misschien, stel ik me voor, kijken ze nog even om, naar de wolken. Met de gedachte, misschien zien we nog iets van hem. In alle drie de evangeliën wordt het verhaal van Jezus afgesloten met iets wat de hemelvaart is gaan heten. Oh, trouwens, Johannes doet dat niet, maar de andere drie wel. Marcus vertelt dat Jezus in de hemel werd opgenomen. In Matthäus is er een berg, een opdracht en een belofte. In Lucas is het in Bethanië, maar daar zien we vooral dat hij zegent. Handelingen is het meest uitgebreid, dat wat ik net vertelde. Bij het vertellen over een hemelvaart, daar raken er eigenlijk twee dingen aan elkaar. Het gaat over de hemel, zoals wij die gewoon zien om ons heen en benoemen. Het blauwe met de wolken boven ons, waar de vogels vliegen en de regen uit neerdaalt. En de hemel als de plek die we niet zo goed kunnen lokaliseren, maar die we verbinden met God. En dan is natuurlijk de vraag, is dat boven ons? Of onder ons? Of in ons? Of overal om ons heen? Waar is de hemel eigenlijk? De Bijbelschrijvers gebruiken voor de beweging van Jezus terug naar God die beelden die ze kennen uit de verhalen over Elia, over Mozes, over een wolk en een berg. Die beelden uit de Joodse Bijbel die gebruiken ze om te vertellen wat er met Jezus gebeurt. En ik denk, het is niet voor niets, denk ik, dat er een wolk gebruikt wordt als beeld voor de manier waarop Jezus weggaat. Een wolk als teken van Gods aanwezigheid. Want het is een aanwezigheid die geen ruimte inneemt. God is ruimte. Voor jou, voor mij, voor de leerlingen van Jezus, zeker nadat hij naar de hemel is gegaan. En dat heeft te maken met liefde. Liefde heeft te maken met ruimte geven. Ruimte om te groeien. Zo kunnen wij op aarde leven. Zo leef jij. Op aarde krijg je ruimte om naar de hemel toe te groeien.

0: Golden Dixon, you're the miracles. Net in het eerste gedeelte van de overdenking van Rebecca Onderstal van de PKN hoorden we hoe de hemel vaart. Jezus die naar de hemel trekt op een wolk, ook ruimte geeft.
1: Jezus is in de hemel bij God. En tegelijk is Jezus ook niet beperkt tot één plek, één lichaam en één persoon. Dat is het gekke eigenlijk aan die hemelvaart. Want van een menselijk lichaam met grenzen en beperkingen en bepaalde kenmerken, een Joodse man die leefde in een bepaalde tijd, is het eigenlijk een veel ruimer lichaam geworden. Na zijn hemelvaart kan Jezus herkend worden op alle plekken waar mensen zijn kerk vormen. En je kunt Jezus zomaar herkennen in een ander. In een gebaar van iemand, in iemand die je aanspreekt, in iemand die iets voor je doet. Dus dat onderscheid tussen hemel en aarde, Jezus die van de aarde naar de hemel gaat, dat schept duidelijkheid. Wij zijn hier en hij is daar. En tegelijkertijd is die duidelijkheid er niet. Hij is eigenlijk ook overal. Ik moet denken aan een verhaal van een astronaut die toen hij gevraagd werd of hij blij was weer op aarde te zijn nadat hij de ruimte in was gegaan, dat hij toen verzuchtte: ik was daar liever gebleven. Want in die ruimte is alles lichter en gaat vanzelf. En waarom zou ik dan nog terug naar de aarde willen? Zo is het niet bij Jezus. Jezus verkiest niet zich te onttrekken aan het aardse, aan het gedoe en de zwaarte. Hij kiest niet voor de lichtheid van de hemel omdat hij hier niet wil zijn. Integendeel, hij gaat juist om overal te kunnen zijn. Hij gaat juist om bij ons te kunnen zijn. Jezus is onder ons. De hemel is eigenlijk onder ons. Niet ver weg, maar juist dichtbij. Want er zijn allerlei momenten waarop mensen Jezus ontmoeten. Dat begint al bij Paulus op de weg naar Damascus, als hij dat grote licht ziet en een stem hoort van Jezus. Maar je kunt zelf ook iemand zijn of mensen tegenkomen die zeggen dat ze Jezus in hun leven hebben, dat ze een band met hem hebben, dat ze leven met zijn aanwezigheid. Hij is niet alleen boven je in de hemel, maar zoals in dat gebed dat je misschien kent, ook onder je, naast je, voor je, achter je. Eigenlijk ben je sinds hemelvaart nergens zonder God. Want Jezus krijgt de hoogste positie bij God. En tegelijk is hij overal. Die hemel, vanaf de schepping wordt je verteld dat de aarde aan de hemel hangt, als het ware. En we weten natuurlijk wel dat er een heelal is en dat er geen blauwe koepel is over de aarde heen. Dat er vooral een grote ruimte is boven de wolken. Toch is die hemel een prachtig beeld voor wie God is, voor mij. Het is een soort beschermende boog om de aarde heen. Of eigenlijk rondom de aardbol. Overal zien we de hemel. Of je nu aan deze kant van de aardbol bent of aan de andere. Overal zie je die hemel. God die groter en ruimer is dan wij. Groter dan ons hart. Groter dan wat wij ons kunnen voorstellen. En gelukkig maar dat die eeuwige zo ruim en zo groot is en zich niet laat claimen door wat voor denkbeeld dan ook. En tegelijk is het door hemelvaart heel persoonlijk. Het is alsof die hemel die vanaf de schepping om de aarde spant, ons nu aanraakt met de handen van Jezus. Zo'n zegenend gebaar waarmee een kerkdienst wordt afgesloten. Zo'n zegenende omarming, dat is die hemel. En tegelijk word je op je eigen voeten gezet, zoals dat bij de leerlingen van Jezus gebeurde. Ga maar aan de slag, want je leeft niet in een leegte. Niet in een ruimte waarin de aarde doelloos ronddraait. Maar een ruimte die bewoond wordt door iemand die je kent en lief heeft en kracht geeft. Kijk maar naar de hemel, kijk maar naar de wolken. En weet maar dat God overal is en je draagt.

0: Brandon Lake, you're the hot fat hallelujah. Daarvoor de overdenking van Rebecca Onderstal. Wil je deze overdenking nog een keer beluisteren? Dat kan vanavond nog een keer om 10 uur, dan zenden we hem uit. Maar ook via onze podcast. Die kun je vinden via grootnieuwsradio.nl/podcast. En nog meer aandacht vandaag voor Hemelvaart op Grootnieuwsradio. De hele dag draaien we mooie muziek en hoor je zometeen mijn collega Nando Kok. Naar psalmen voor nu.
1: Wat haal?

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AHA trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AHA borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AHA goudse kazenstukken, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een betrokken moeder cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia kan opgroeien met alle liefde en aandacht. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
9: Groot Nieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP nieuws van 6 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In Loosdrecht is het gisteravond toch weer misgegaan bij een protest tegen de asielopvang, ondanks veiligheidsmaatregelen. De demonstratie begon rustig, maar daarna sloeg de sfeer om en gooide demonstranten met zwaar vuurwerk. De politie greep in met een waterkanon. Er zijn 4 mensen opgepakt. Zware pijnstillers zijn makkelijk te krijgen met een paar berichtjes via Telegram of WhatsApp, blijkt volgens het AD uit onderzoek. Ze worden gejat uit de apotheek en daarna volop verhandeld op de zwarte markt. Pijnstillers als oxycodon en morfine zijn erg verslavend en daarom heb je een doktersrecept nodig. De ziekenhuismedewerkers in Nijmegen, die misschien het hantavirus hebben opgelopen, hebben niemand aangestoken voordat ze in quarantaine gingen. Dat zegt het Radboud na bloedonderzoek. Bij het behandelen van een patiënt met het virus hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsregels. Ze moeten 6 weken in isolatie. Dan nog het weer van Weer Online. Op veel plekken nog een bui, soms met onweer. Vanmiddag wordt het droger en komt de zon erbij. Het eerst in het noordwesten. En het wordt vanmiddag 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
9: Groot Nieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte nu 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar zorgen voor een kwartier extra reistijd tussen de knooppunten Beverwijk en Kooimeer.
13: Een hele goede morgen. Wat fijn dat je deze hemelvaartsdag begint met het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio. We gaan straks genieten van de opwekking bands Zegekroon en ook Casting Crowns en Who Am I. Hoor je zometeen.
14: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
14: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?

0: AHA? Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
2: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
4: Schuren, afplakken, lakken.
5: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
8: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
7: Grootnieuws. Hemelvaartsdag.
8: Met Nando Kok.
7: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

hebben we bij stilgestaan met Pasen. En daarna ging hij terug naar zijn vader om een plek voor jou en mij te bereiden. En daar staan we vandaag bij stil. Hemelvaartsdag. Mooi dat je erbij bent. En vandaag ga je genieten van het hoopvolle geluid van bijvoorbeeld Sela. Die allermooiste dag waar we naartoe mogen leven. En dat lied hoor je zometeen naar Michael W. Smith en Place in This World.

lied dat je naar God kan zingen, ook op de momenten dat je heel diep gaat. Een prachtig lied van Lauren Daigle, Hold On To Me. Want God is getrouw en zijn plannen falen niet. Daarover zingt Joke Buijs zometeen na Matthew West. Dit is Good bij Grootnieuws Radio.

Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de

0: Charity Gayle gelukt om op hele bijzondere manier woorden te geven aan haar vertrouwen op God. I Believe bij Groot Nieuws Radio op deze Hemelvaartsdag, waarin we zometeen verder lezen in de Psalmen samen met Ben Ketting. En we leven natuurlijk langzamerhand toe naar Pinksteren.
1: Groot Nieuws Radio live vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio met live muziek van onder andere Martijn Buwalda.
0: Dit is Je draagt het niet alleen.

0: begrijpt. Ik zal er altijd zijn.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
3: Vandaag lees ik voor je Psalm 119, vers 1 tot 32 uit de Basisbijbel. Het is heerlijk voor je als je leeft zoals de Heer het wil. Als je leeft volgens de wet van God. Het zal goed met je gaan als je je aan zijn leefregels houdt en met je hele hart naar hem verlangt. De Heer zal goed voor je zijn als je eerlijk bent en leeft zoals hij het wil. Heer, u heeft uw wetten gegeven en gezegd dat we ons daaraan moeten houden. Ik wil zo graag altijd leven zoals u het wil. Ik wil me zo graag aan uw leefregels houden. Ik zal nooit tevergeefs op u vertrouwen als ik leer te doen wat u zegt. Ik prijs u uit het diepst van mijn hart als ik zie hoe goed uw wetten zijn. Ik zal mij aan uw leefregels houden. Laat mij niet in de steek. Hoe kan een jong mens zuiver leven door te leven volgens uw woord? Ik verlang met mijn hele hart naar u. Help me om u te gehoorzamen. Ik bewaar uw woord in mijn hart, zodat ik niet verkeerd tegen u zal doen. Ik prijs u, Heer. Leer mij om me te houden aan uw leefregels. Ik vertel anderen over de wetten die u heeft gegeven. Het is fijner om uw wil te doen dan om heel erg rijk te zijn. Ik denk over uw wetten na en ik wil doen wat u van me vraagt. Ik geniet van uw leefregels en zal u gehoorzamen. Wees goed voor mij, Heer. Dan zal ik leven en uw woord gehoorzamen. Open mijn ogen, zodat ik kan zien hoe geweldig uw wet is. Ik ben een vreemdeling op aarde. Laat me weten wat u van mij vraagt. Ik verlang er altijd hevig naar om me aan uw wetten te houden. U straft de mensen die denken dat ze u niet nodig hebben en die zich niet aan uw wetten houden. Ze zijn vervloekt. Laat mij niet langer voor schut staan, want ik houd mij aan uw wetten. Al komen koningen bij elkaar om plannen te smeden om mij kwaad te doen, toch houd ik me aan uw wet. Ja, ik geniet van uw wetten. Ze geven me raad. Ik voel me helemaal hulpeloos. Geef mij leven door uw woord. Ik heb u alles verteld wat ik heb gedaan en u heeft me geantwoord. Leer mij te leven volgens uw leefregels. Help me om uw wetten te begrijpen, zodat ik over uw wonderen zal nadenken. Mijn hart huilt van verdriet en wanhoop. Geef me door uw woord weer nieuwe hoop. Help me om ver van leugens vandaan te blijven. Wees zo goed om mij uw wet te leren. Ik wil me aan de waarheid houden. Daarom gehoorzaam ik uw wetten. Ik klem me eraan vast, Heer. Stel mij niet teleur. Ik zal uw wetten gehoorzamen. U zorgt ervoor dat ik dat graag wil.

0: lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Leanne Crawford en haar vertolking van Psalm 23, Still Waters. En net als de andere 149 psalmen gaat ook Psalm 23 natuurlijk morgen klinken tijdens de Blijde Klanken Psalmendag. Morgenochtend om 8 uur gaan we los en gaan we ze allemaal uitzenden in hele mooie versies, gezongen door prachtige koren. De mooiste kerk- en koormuziek, 24 uur per dag via Gronings Radio Blijde Klanken. En dus morgen in het bijzonder de Psalmendag. Je kunt luisteren naar Blijde Klanken via onze website grootnieuwsradio.nl en natuurlijk in de Grootnieuws Radio app. Hier is Graeme Kendrick.
1: Come on you folks on the floor, don't let me down. This is a dancing song, or at least a little bit of a move. Here we go. Jesus put this song.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
6: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
10: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 7 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Het ging gisteravond weer mis bij protesten tegen asielopvang. In Loosdrecht werd de sfeer zo grimmig dat de politie ingreep met een waterkanon. Daar zijn 4 mensen opgepakt. In Apeldoorn werden er 3 meegenomen, meldt de regionale omroep. Daar werd voor de 6e avond op rij gedemonstreerd. Zware en verslavende pijnstillers kun je makkelijk illegaal krijgen. Volgens het AD blijkt uit onderzoek dat middelen als oxycodon en morfine simpel te krijgen zijn met een appje. De medicijnen zijn vaak gestolen, bijvoorbeeld uit kluizen van zorginstellingen. Daar is nauwelijks controle. Opnieuw een flinke aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de burgemeester is er zeker 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er zou onder meer een flatgebouw zijn geraakt door drones en raketten. Er zouden mensen nog onder het puin liggen. Een nacht eerder werden er zeker 800 drones op Kiev afgevuurd, zegt Zelensky. Dan nog het weer van Weer Online. Het is wisselvallig. Later in de ochtend kans op stevige buien met onweer. Het wordt vanmiddag 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte nu 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar zorgen voor een kwartier extra reistijd tussen de knooppunten Beverwijk en Kooimeer.
16: Een hele goede morgen. Morgenavond om 6 uur sluit dus de stembus voor de opwekking top 100. En mocht je nou nog twijfelen over wat je er allemaal in moet zetten, een van de favorieten al jarenlang in mijn lijstje, dat is lied 731. En die ga ik zometeen voor je draaien. Halleluja Adonai.
17: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets. Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes. Of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
19: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken.
1: Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
14: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
19: Moet je kijken daar, leuke gast.
20: I know.
19: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
20: Is ook echt jouw type.
19: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
20: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
21: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
22: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
23: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
24: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
25: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar
26: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
28: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
27: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
28: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
29: Morgenavond sluit de stembus voor de opwekking Top 100.
30: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
29: Hemelvaartsdag.
30: Met Nando Kok.
29: Het christelijke radiostation.

0: on my mind.
1: En dat is helemaal niet gek hoor, op Hemelvaartsdag.
2: Toby Mac en Heaven on my mind.
1: Een hele goede morgen.
2: Dit is gewoon
1: Nieuws
2: Radio.
1: Ik heb al wat aardigs gezegd tegen de familieleden die je vandaag in
2: ben je vandaag al familieleden tegengekomen in huis?
1: Mocht dat niet het geval zijn, hoef je alleen de radio maar wat harder te zetten.
2: Als dat nog niet het geval is,
1: Jesus Culture, Rooftops, die komt straks ook nog voorbij.
2: Ja, misschien ben je wel op weg naar
1: Jesus Culture, Rooftops,
2: later vanochtend. Op de dag waarop
1: ja,
2: in Binnenhuizen
1: wel
2: verder wordt gebouwd.
1: Op dit moment wordt in de polder in Binnenhuizen
2: op dit moment
1: een,
2: het dorp gebouwd
1: met
2: waar we
1: elkaar,
2: volgende week samen het Pinksterfeest
1: gaat, dan nemen wij als Groot Nieuwsradio daar allemaal toe.
2: Erg naar uitkijken.
1: Pinkster
2: te vieren,
1: dat is dan
2: mocht je daar
1: vandaag deze
2: Hemelvaartsdag.
1: Maar Hemelvaartsdag en Pinksteren zijn natuurlijk wel met elkaar verbonden.
2: Van Marcel en Lydia zien natuurlijk met opwekking op een hele bijzondere manier bij mogen stilstaan.
1: En ik ervaar dat vandaag ook alweer een beetje opnieuw. Daar wordt natuurlijk verder gebouwd aan opwekking in Binnenhuizen. Aan iedereen die daarmee bezig is. Heel veel succes. En ik hoop dat het ook vandaag weer een mooie dag al daar wordt.
2: Zullen we even een lekkere opwekking klassieker doen? Van Marcel en Lydia Ziemer. Dit is Familie.

Schatten, Nelinda Troost en Goud en Jou bij Groot Nieuws Radio. Een ander Nederlands duo, Sander en Angela. Zij komen bij ons op Opwekking spelen. Dat wordt te gek. En je hoort ze zometeen hier met Hij Leeft en ook Rich Mullins. Awesome God komt eraan naar Celtic Worship en Your Kindness.

Grootnieuwsradio, live vanaf Ontwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere Sander en Angela.

0: Liep je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En heb je al gestemd voor de Opwekking Top 100? Stem tot en met deze vrijdagavond 6 uur op de liederen die jou dichter bij God brengen. Geef jouw stem door voor de Opwekking Top 100 via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Het is bij Grootnieuws Radio.
1: En awesome God. Het is vandaag Hemelvaartsdag. Als we daarover lezen in de Bijbel, er gebeurt iets voordat de Heer Jezus naar zijn Vader gaat. Hij geeft ons een bijzondere opdracht. En daar is een prachtig lied over geschreven door Sela. Over die zendingsopdracht die we hebben meegekregen. In Jezus' naam. En dat lied hoor je zometeen na Paul Baloche en Yes We Believe.

En met die zendingsopdracht mogen we deze hemelvaartsdag ingaan. Jorde Sela en in Jezus' naam. Zometeen gaat Jori van der Geest verder op deze hemelvaartsdag 2026. En straks hoor je nog voor King & Country met 40. Na Ann Wilson en Chris Tomlin, dit is The Crown.

0: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. hazet.nl.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
0: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. hz.nl.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
5: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
7: Alles.

0: hapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaarcadeau.nl.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 8 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Zware pijnstillers zijn gewoon te krijgen op de zwarte markt, blijkt uit onderzoek van Zembla, waar het AD mee komt. Met een simpel appje kun je zonder doktersrecept bijvoorbeeld aan morfine of oxycodon komen. De pijnstillers worden meegenomen uit apotheken en ziekenhuizen, en kennelijk is er niemand die dat merkt. Het blijft maar doorgaan met protesten tegen noodopvang voor asielzoekers. Gisteravond waren er in Loosdrecht en Apeldoorn opnieuw mensen op de been. In Loosdrecht geldt een noodverordening. Daar zijn 4 mensen opgepakt. Ook in Apeldoorn zijn mensen aangehouden, volgens de regionale omroep 3. Vandaag vertrekt vanuit ons land een vliegtuig met 6 passagiers van het virusschip Hondius naar Australië. Ze zijn niet besmet met Hanta, maar moeten bij aankomst toch 3 weken in quarantaine. Niet thuis, maar in een speciaal gebouw naast de luchtmachtbasis. Tijdens de vlucht zijn ze helemaal ingepakt met beschermende kleding. Dan nog het weer van Weer Online. Bij ons geen extreme hitte, in ieder geval niet vandaag. Het is wisselvallig, vooral later in de ochtend kans op stevige buien met onweer. Het wordt maximaal 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
11: Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte nu 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar zorgen voor een kwartier extra reistijd tussen de knooppunten Beverwijk en Kooimeer.
12: Een hele goedemorgen op deze Hemelvaartsdag. Een heel hartelijk welkom bij Grootnieuws Radio, waar je zometeen een lied hoort waarin hard wordt gejuicht. Jezus overwinnaar hoor je binnen nu en een paar minuten.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
18: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
19: Vakantie op de Veluwe in een gloednieuwe vakantievilla? Dat kan bij Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Odido. De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. Originele-uitjes.com.
22: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
23: Mooi van Ethos.
24: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
25: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
26: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
27: Grootnieuws.
28: Hemelvaartsdag.
29: Met Joeri van der Geest.
30: Het christelijke radiostation.

Hills and Worship en Brooke Littlewood. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Een hele goedemorgen en van harte welkom op deze donderdag 14 mei. Vandaag is het Hemelvaartsdag. De dag waarop we als christenen van over de hele wereld mogen stilstaan bij dat moment ergens 2000 jaar geleden. Het moment dat Jezus van de aarde naar de hemel ging. Terug naar zijn vader. En bij Groot Nieuws Radio ziet de programmering er vandaag dan ook even iets anders uit dan je misschien gewend bent. Vandaag is het toch een beetje feest. In ieder geval een dag waarop we mogen stilstaan bij dat moment. En hoor je de hele dag muziek die raakt, die je ja, misschien ook wel vindt passen bij dit hemelvaartsfeest. Met daarbij natuurlijk ook genoeg muziek van opwekking, want richting Pinksteren mag dat al helemaal voluit klinken. En nu een prachtig lied dat precies vertelt waar het vanaf nu in alles om mag draaien. Met Jezus in het midden van alles. Israel Houghton en Naomi Rain met House of Worship zingen nu Jesus at the Center.

0: Remy en Elisa, kom tot de vader. Daarvoor House of Worship met Israel Hilton en Naomi Rain. En Jesus at the center. Het is donderdag 14 mei. Het weer wil vandaag niet helemaal meewerken. Op deze vrijdag is het fris, buien hier en daar. Onweer zelfs en een graad of 13 op de thermometer. Komend weekend, ja, dan wordt het iets zachter. Op zondag kan het zelfs 17 graden worden. Dat is de verwachting. Dus de zon, die komt er nog wel aan. Vandaag is het Hemelvaartsdag en ook ja, de dagtekst die is daar uiteraard op afgestemd.
1: De dagtekst.
0: Ja, mooi om even stil te staan bij wat Jezus zelf zei vlak voor hij naar de hemel ging. De dagtekst van vandaag is Johannes 14, vers 12. Werkelijk, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. Werkelijk, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. De dagtekst van vandaag is Johannes 14, vers 12.

0: Grootnieuws Radio met Lauren Daigle.
1: Opwekking Top 100.
0: Vandaag is het Hemelvaartsdag en dat is ook altijd een dag om aan iets anders te denken. Want morgen op vrijdag 15 mei dan sluit om 6 uur 's avonds de stembus voor de Opwekking Top 100. En vandaag is het voor de meeste mensen gewoon een vrije dag. Dus eigenlijk wel een mooi moment om jouw stem nog door te geven als je dat nog niet hebt gedaan. Misschien is er een lied dat jouw jaar gedragen heeft. Een lied dat in een moeilijke periode helemaal opnieuw voor je ging klinken. Of een lied dat je iedere dag in de auto meezingt. Verdient natuurlijk een stem dan. En dat kan via grootnieuwsradio.nl/stem. Heel gemakkelijk. Bij Grootnieuws Radio, dan leef ik samen met jou toe naar dat moment, naar opwekking. En richting die dagen ga je hier ook veel klassiekers horen. Liederen die meegaan met generaties lang, maar ook nieuwere werken. Van namen die zometeen ook op het podium staan tijdens het Pinksterweekend. 4 artiesten doen dat bij ons tijdens de Pinksterconferentie. En te horen zal zijn Dien, Delize, Sander en Angela. Je hoort ze allemaal voorbij komen bij ons in de Grootnieuws Radio tent. En ook deze man, Martijn Buwalda, die hoor je nu met zijn allernieuwste single die hij deze week nog uitbracht. De naam daarvan is bijna zeker. En ik ben er bijna zeker van dat hij deze ook bij ons tijdens de Pinksterconferentie van Opwekking volgend weekend gaat spelen.

Brian Derksen op Groot Nieuws Radio en The River. Vandaag is het Hemelvaartsdag. Het verhaal van hemelvaart staat in de Bijbel op drie plekken. Lucas, Marcus en Handelingen. En die laatste, die beschrijft het uitgebreid over Jezus die wordt opgenomen terwijl de discipelen staan te kijken. En ze blijven maar staren. En dan komen er engelen die zeggen: waarom staan jullie nog te kijken? Dat opstijgen van Jezus was geen afscheid, maar een belofte. Een belofte van terugkomen. En als er iemand is die zijn belofte nakomt, dan is hij het wel. Hij die al van je hield, voordat je überhaupt aan hem dacht. You Love Me First, dat wordt nu al gezongen door In Salvation.

Groot Nieuws Radio, live. Vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere...

en Heel Mijn Hart Zingt. En dat is het lied dat Dien ook gaat spelen tijdens de Pinksterconferentie bij ons, bij Groot Nieuws Radio. We zijn er weer bij volgend weekend. En wel met onze eigen studio in Biddinghuizen, midden op het opwekkingterrein. Dus als je er dan bent, dan weet je ons te vinden. En niet alleen ons, maar ook Dien, die dus een aantal liedjes gaat spelen. Hij kon gisterochtend, want ik sprak hem op de radio, al verklappen dat Heel Mijn Hart Zingt op de setlist staat. Ook Armen Naar Omhoog en dan nog een paar andere liedjes. Dat blijft een leuke verrassing. Volgend weekend dus, Groot Nieuws Radio, tijdens de Pinksterconferentie van Opwekking. We zijn er ook dan gewoon weer bij. Great.

0: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
0: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
0: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
4: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
5: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
4: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Deze vrijdag, de Blijde Klanken Psalmendag.
11: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
10: Luister via de Grootnieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl.
12: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
13: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
14: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: GardenOnline.nl, overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
17: Grootnieuws Radio, het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 9 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Medewerkers van ziekenhuizen en apotheken stelen soms zware pijnstillers en die worden dan vervolgens op de zwarte markt verkocht. Bijvoorbeeld via Telegram of WhatsApp, meldt Sembla na onderzoek. Zo heeft het Haagse Hagen ziekenhuis aangifte gedaan tegen een medewerker die ruim een jaar lang pillen meenam zonder toestemming. Teruggeroepen babymelk van Nutrilon is in België toch weer in de schappen terechtgekomen. Het gaat volgens het bedrijf om een leveringsfout in onder meer Brugge, Brussel en Mechelen. De babymelk mag niet meer worden verkocht omdat er een giftige stof in kan zitten. Het bedrijf waarschuwt ouders nu goed op te letten. De arrestaties gisteravond bij een asielprotest in Loosdrecht waren onder meer voor het bezit van vuurwerk en openbare dronkenschap. In totaal werden 4 mensen opgepakt. Er geldt een noodverordening omdat het dagen onrustig is in Loosdrecht. Ook in Apeldoorn was er weer een protest. Daar zouden 3 mensen zijn opgepakt. Dan nog het weer van Weer Online. Buien en in het binnenland ook nog eens kans op onweer. Het wordt vandaag niet warmer dan 12 graden. Later op de dag kan er een streepje zon doorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
20: ANWB.
21: Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte nu 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar zorgen voor een kwartier extra reistijd tussen de knooppunten Beverwijk en Kooimeer.
1: Een hele goede morgen op deze Hemelvaartsdag. Het verhaal van Jezus die ergens hoog boven Jeruzalem in een wolk verdween. Daar staan we vandaag bij stil op Grootnieuws Radio. Met zometeen muziek van Charlotte Jordaan.
20: Niemand is als u.
22: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
23: Joehoe!
22: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
24: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
25: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
26: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
27: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
28: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
29: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
30: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
31: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbed en matras.nl.
32: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
33: Dekbed en matras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbed en matras.nl.
34: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
35: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
36: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
37: Morgenavond sluit de stembus voor de opwekking Top 100.
38: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
39: Grootnieuws.
37: Hemelvaartsdag.
38: Met Joeri van der Geest.
39: Het christelijke radiostation.

De eerste letter van het Griekse alfabet en de laatste alfa en omega. Het is ook wat Jezus over zichzelf zegt. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. De eerste en de laatste. Mooi om daar op een dag als deze ook bij stil te mogen staan. Want als hij het begin is en ook het einde, dan is hij ook alles wat er tussenin zit. En mogen we op een dag als deze, Hemelvaartsdag 2026, verlangend naar boven kijken. Verlangend naar de terugkomst van Jezus.

0: Ik betrap me iedere keer weer op een beetje kippenvel wanneer ik deze live uitvoering van More Love, More Power hoor, Michael W. Smith, hier op de donderdagochtend van Groot Nieuws Radio. Nu Hemelvaart. Volgend weekend Pinksteren. En we zijn er gewoon weer bij, hoor.
1: Groot Nieuws Radio, live, vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere De Liese.

0: lezen in Handelingen. Handelingen 1, daar staat de hemelvaart beschreven. En dan met name wat er daarna gebeurt. Terwijl hij, Jezus, zo van hen weg ging en zij nog steeds naar de hemel staarden, de discipelen dus, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.
1: De dagtekst.
0: Het zou zomaar onze dagtekst kunnen zijn op een dag als deze. Maar er is ook nog een andere tekst in de Bijbel te vinden die er mooi op aansluit. En wel Johannes 14, vers 12, onze dagtekst van vandaag. Het zijn de woorden die Jezus tegen zijn discipelen uitspreekt vlak voordat hij sterft. Ze zijn in de bovenzaal. Het is de laatste avond samen. En Filippus die vraagt: laat ons de Vader zien. En dan zegt Jezus: wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. Werkelijk, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. De dagtekst van vandaag is Johannes 14, vers 12.

en Ik zal van me houden. Daarvoor Amy Grant en El Shaddai. Vandaag is het Hemelvaartsdag. De dag waarop we mogen beseffen dat Jezus niet weg is, maar de weg. In de Bijbel zegt hij: in het huis van mijn vader zijn veel kamers. En hij ging erheen om een plek te maken en om een week later met Pinksteren zijn geest uit te storten. In mensen, in jou en in mij. En als je dat tot je door laat dringen, dan is dankbaarheid eigenlijk het enige wat overblijft. En mag je God danken met een open hart en misschien wel met je handen in de lucht. Dat is wat Brandon Lake nu zingt op Gratitude. Oh.

0: Ook alweer zo'n opwekking klassieker uit de lijst. Opwekking 462, aan uw voeten, Heer. Het lied dat in vele uitvoeringen bestaat. Ook in het Fries is het zelfs gezongen. Maar net het origineel van Marcel en Lydia Zimmer.
1: Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

Oud en nieuw, mooi hoe dat samenkomt op deze plaat. Amazing Grace, een echte klassieker, gezongen in een nieuw jasje door Phil Wickham en Crowder. Ik wens je een hele mooie hemelvaartsdag toe. Zometeen na 10 uur hoor je mijn collega Thijs.

0: hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt G

0: Vaderheidsdag open voor jouw nieuwe e-bike.
1: Forza.nl. Oh, op die fiets! Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
4: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
7: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
8: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
7: Die andere stuiterbal daar.
8: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, waar je touwen Egbert strikt.
11: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een betrokken moeder cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia kan opgroeien met alle liefde en aandacht. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 10 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Nog een arrestatie voor het ingooien van ruiten van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Toen werden ook hekken vernield. Het gaat om een minderjarige jongen die zichzelf heeft gemeld bij de politie. Hij komt nog voor de kinderrechter. Een man is al veroordeeld voor de vernielingen. Hij kreeg een maand cel. Het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft aangifte gedaan tegen een medewerker die zware pijnstillers heeft gestolen. Dat deed hij ruim een jaar lang. De pillen werden illegaal doorverkocht. Uit onderzoek van Zembla blijkt dat dit soort diefstallen ook in andere ziekenhuizen en apotheken gebeurt. President Trump en de Chinese leider Xi hebben ruim 2 uur met elkaar gepraat in Beijing. Het ging onder meer over handel en Taiwan. Xi waarschuwde Trump dat hij zich niet al te veel bezig moet houden met Taiwan. Dat is officieel onafhankelijk, maar China wil het hebben. En als er ruzie overkomt, is het ook ruzie tussen Trump en Xi. Dan nog het weer van Weer Online. In het binnenland kans op onweer. Vanmiddag wordt het niet warmer dan 12 graden. Later in de middag en aan het begin van de avond, vooral in het zuidoosten, nog kans op buien. En dat was het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
15: Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte nu 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar zorgen voor een kwartier extra reistijd tussen de knooppunten Beverwijk en Kooimeer.
16: We gaan bijna door met die prachtige muziek waarmee we de hele hemelvaart bij je zijn. Chris Tomlin, daar beginnen we zo meteen mee. Holy is the Lord. En ook Geel Troost komt eraan met Tot aan die dag.
17: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
16: Oh, wat betekent dat voor mij?
17: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
16: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
17: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
16: En moet ik verder nog ergens op letten?
17: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
18: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
19: Dat is een zonnig prijsje.
18: Ja, zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
18: Aldi.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
19: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
20: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
21: Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor 1 euro per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
22: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
23: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
24: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
25: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
26: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
27: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
26: Hemelvaartsdag.
27: Met Thijs Noorland.
26: Het christelijke radiostation.

Gordon Sincere heeft over dit lied gezegd: vaker dan ik kan tellen hebben mijn omstandigheden me op de knieën gedwongen. En dat in de maatschappij die je leert dat je vooral sterk moet zijn. Maar wij hebben een Bijbel en we lezen, waarin Paulus schrijft 2 Korinthe 12 vers 9... je hebt genoeg aan mijn genade. Want mijn kracht overbepaart zich ten volle wanneer iemand zwak is. Dus ik laat me liever voorstellen op mijn zwakheden, zodat de kracht van Christus in mij kan komen wonen. En daarvoor hoorde je Gerald Troost met Tot aan die dag. Ja, wat kunnen we daarna uitkijken. Mooi om daar vandaag extra bij stil te staan. Die dag die komt. Die dag dat de Heer Jezus terugkomt om alles nieuw te maken. Dat is een belofte waar we ons aan vasthouden. Dit is Maverick City Music met Promises.

Grootnieuwsradio, live. Vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere Sander en Angela.

So Were I, Hillsong United. En daarvoor, ja, ik denk wel een echt een hemelvaartslied van Sander en Angela. Uw bruid wacht. Ik vind dat zo'n mooi beeld. Het verlangen dat erin zit. Het verlangen als je zo aan het uitkijken bent naar je trouwdag. Wachten tot je die ander eindelijk mag zien. Echt bij elkaar mag horen. Dit is Mozik Worship met Kees Kaaienhoort. Eén Heer.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
5: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
6: In uw nabijheid wil ik zijn.
7: Welk lied brengt jou dichter bij God?
8: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
9: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden.
10: Een plek van rust, een plek om te schuilen.
11: Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

Laat het huis gevuld zijn, de Opwekking Band. En je hoorde natuurlijk Kinga Baan. Vorig jaar stond dit nummer op plek 69 van de Opwekking Top 100. En heb je nou nog niet gestemd, doe dat dan vandaag nog. Want morgen sluiten de stembussen. grootnieuwsradio.nl/stem. Dan gaan we luisteren naar een zanger die we in september live kunnen gaan horen spelen in Nederland. Hij zou optreden in Ahoy Rotterdam. Ik kwam een mooie aankondiging tegen van dat optreden. De website van Ahoy staat: zijn muziekstijl is een mix van folk, pop met worship. Het is een bijbelrijke zanger en ook super meezingbaar. Het gaat natuurlijk over Josiah Queen. Dit is Dusty Bibles. We got-

Reni en Elisa, als ik hun hoor zingen, dan heb ik altijd extra veel zin in opwekking. Dan denk ik, ja, het komt eraan. Dit was van hun album Onvoorwaardelijk. Je luistert naar Groot Nieuws Radio op deze Hemelvaartsdag. Dit zijn Shane en Shane met Break Every Chain.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt, wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
11: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar 2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Premier Jette ontvangt dit weekend de premier van India en wil het met hem hebben over het meisje Insia. Zij werd 10 jaar geleden als peuter in opdracht van haar vader uit Nederland ontvoerd naar India. Om de zaak onder de aandacht te brengen hebben alle Nederlandse Europarlementariërs een brief naar het parlement van India gestuurd. In de pijp in Amsterdam is afgelopen nacht een plofkraak geweest. Er zijn meerdere explosieven gebruikt. Eentje daarvan bleek niet te zijn afgegaan toen de politie kwam. Die heeft explosieve experts ingeschakeld. De politie wil graag camerabeelden zien om de daders te kunnen pakken. Die gingen er vandoor op een scooter. Er is deze week iemand opgepakt voor vernielingen in het Utrechtse Maarsen tijdens de jaarwisseling. Het is een minderjarige jongen. Hij wordt verdacht van het gooien van een vuurwerkbom in de portiek van een gebouw waar senioren wonen. Dat zorgde voor flinke schade. Dan nog het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en zo'n 12 graden. Later in de middag en aan het begin van de avond alleen nog buien in het zuidoosten van het land. Morgen wordt het ongeveer net als vandaag. En in het weekend dan wordt het warmer. En dat was het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
16: Er is veel recreatieverkeer onderweg. Er staat 70 kilometer file. De langste files staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken een kwartier vertraging. A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 20 minuten. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Oestgeest 5 minuten vertraging. Nog een spoedreparatie. De rijbaan is dicht. Het verkeer moet daar via de af- en toe oprit langs. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel een kwartier vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En op de A58 van Tilburg naar Breda voor de aansluiting met de A16 10 minuten oponthoud.
8: Over een paar minuten hoor je hier Martijn Buwalda met Zo wil ik leven. En we beginnen met The Afters, God is with us.
17: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
18: Een mooie groepsaccommodatie, midden in de natuur. Vakantieboerderij Reezicht in Rauwveen. 24 slaapkamers voor maximaal 48 personen. Kijk op reezicht.nl.
19: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
20: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
22: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
23: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
22: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
24: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
25: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Gasslim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
26: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw berggoed. Dekbedenmatras.nl.
27: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
28: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
29: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
30: Morgenavond sluit de stembus voor de Opwekking Top 100.
31: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
30: Grootnieuws. Hemelvaartsdag.
31: Met Thijs Noorland.
30: Het christelijke radiostation.

Hopelijk zit je lekker te genieten van de prachtige muziek die we deze hele Hemelvaartsdag bij je mogen bezorgen. Zoals deze prachtige aanbiddingsnummers die je hoorde. Martin Smith, Carrie Job, Cody Carnes. Ja, wat een muzikaal geweld bij elkaar. Our God Reigns. We gaan door met de Opwekking Band. Ook weer een prachtig aanbiddingslied. Lof aanbidding. Je hoort Karel Foppen.

We the Kingdom, Jesus does. En het is inderdaad Jezus die in en door ons heen heel veel doet. Door zijn geest. Zijn geest die hij naar de aarde stuurde. En dat deed me denken aan zo'n prachtige, troostende zin die de Heer Jezus uitspreekt in Johannes 16. Het is goed voor jullie dat ik ga. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik wegga, zal ik hem naar jullie zenden. En wanneer hij komt, zal hij de wereld in het ongelijk stellen door duidelijk te maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Die trooster die is gekomen en die werkt nog steeds krachtig in ons door. Steeds weer op nieuwe manieren. En daarover zingt Hub Worship op een prachtige manier in het lied God doet iets nieuws.

0: Zeg, liep je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En heb je al gestemd voor de opwekking top 100? Stem tot en met deze vrijdagavond 6 uur op de liederen die jou dichter bij God brengen. Geef jouw stem door voor de opwekking top 100 via grootnieuwsradio.nl/stem.

Lauren Daigou en The Wonder Project, You Lead Me. En als je dit hoorde en je denkt, het lijkt alsof ik naar een filmtrack aan het luisteren ben. Ja, dat klopt inderdaad. Dit is de soundtrack van het tweede seizoen van The House of David. Ik ga hier zo meteen het stokje doorgeven aan Tom Herlaar. We zijn er de hele dag bij je om deze hemelvaart op een prachtige manier muzikaal te omlijsten. Dat doen we onder andere door dit nummer. Ik roep tot u, The Psalm Project, hun uitvoering van Psalm 142.

0: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
1: Deze vrijdag, de Blijde Klanken Psalmendag.
2: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: Luister via de Grootnieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl.
0: Vriendschap heeft ritmes en rituelen nodig. Laat jij je vriend merken hoeveel je om hem geeft?
3: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
0: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
10: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
11: Weekendje organiseren met een grote groep? Dan ga je naar Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
1: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 12 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Alle opvarenden die deze week zijn teruggehaald van het virusschip Hondius zijn niet besmet met het Hantavirus, dat zegt het RIVM. De passagiers werden bij aankomst op het vliegveld in Eindhoven getest. Toch moeten ze wel verplicht 6 weken in quarantaine blijven. Het kan zijn dat ze het virus alsnog hebben. In het noorden van India zijn bijna 100 mensen om het leven gekomen door een fikse storm. Er waren blikseminslagen en er was erg veel regen en hagel. Windvlagen zorgden ervoor dat bomen omgingen en reclameborden wegwaaiden. Ook huizen zijn ingestort. Er zijn dit seizoen vaker stormen in het noorden van India. In het gesprek dat president Trump en de Chinese leider Xi hebben gehad, is het ook gegaan over handel. Beide landen willen meer zaken doen met elkaar. Zo heeft China beloofd de deuren voor Amerikaanse bedrijven verder te openen. Ook werd er gesproken over de straat van Hormuz bij Iran. Die moet open blijven, zeggen beide leiders. Dan nog het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en niet warmer dan 12 graden. Later in de middag en aan het begin van de avond alleen nog buien in het zuidoosten. Morgen dan wordt het ongeveer net zoals vandaag. En in het weekend dan wordt het warmer. En dit was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Er is veel recreatieverkeer onderweg. Er staat 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Leende 10 minuten vertraging. Op de A7 de afsluitdijk richting Friesland 10 minuten. A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven een half uur extra reistijd door werkzaamheden. A12 richting Utrecht voor knooppunt Oude Rijn 10 minuten. A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 10 minuten vertraging.
16: In 2009 viel de band Delirious uit elkaar en toen ontstond de band One Sonic Society. En zij gaan straks dit uur openen met Great Are You Lord.
14: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
17: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
18: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
20: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
21: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
23: Odido. On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
24: Oh. Goedemorgen allemaal.
25: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
26: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
27: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
28: Nu bij Jumbo Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
29: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
30: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
29: Hemelvaartsdag
30: met Tom Herlaar.
29: Het christelijke radiostation.

Dat was de uit Nashville, Tennessee afkomstige Hope Darst, die in 2020 doorbrak met haar debuutalbum Peace Be Still. En je hoorde haar nu met iets geheel anders, Mighty in the Name of Jesus. En daarvoor stond er nog Nederlands talent op ons podium, Marcel en Lydia Zimmer. En die hoorde je met Heer, u bent altijd bij mij. Goedemiddag, welkom bij het volgende uur, waarin alles draait om hemelvaart. Ook vandaag is er bij Groot Nieuws Radio weer een aangepaste programmering in verband met Hemelvaartsdag. En dat maakt het ook wel een beetje dubbel, want de discipelen waren blij dat Jezus was opgestaan uit de dood. Maar ja, toch moesten ze weer afscheid nemen. Maar bijbels gezien is er geen sprake van verlies, maar juist van vervulling. In Handelingen 1 vers 9 staat dat Jezus werd opgenomen terwijl de discipelen toekeken. En toch zei hij kort daarvoor: ik zal met jullie zijn alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. En hij beloofde hen iets moois om dat concreet te maken. En daar is dan het Pinksterfeest voor, de vervulling met de Heilige Geest. En ik weet het, Hemelvaart en Pinksteren, het zijn de meest ongrijpbare feestdagen, omdat het gaat over iets wat je niet goed kunt zien of kunt vastpakken. Het lijkt ook wel een beetje abstract. Het gaat er bij deze dagen niet om wat je ziet, maar om wat je ervaart. Ik zou haast zeggen, dat is verborgen rijkdom. En toevallig is dat het lied wat we nu gaan draaien. Hier is Selah met Verborgen Rijkdom.

Dat was het stemgeluid van de Australische Taya Smith, ooit verbonden aan de aanbiddingsband Hillsong United. En ze kreeg vooral bekendheid door het lied Oceans Where My Feet May Fail. Want na Hillsong United ging zij solo en niet zonder succes. Je hoorde haar nu met Gonna Be Good, een nummer dat zij al uitbracht voor haar debuutalbum. Maar het nummer kreeg wel een plekje op dat titelloze debuutalbum. Daarvoor hoorde je nog de Amerikaanse worshipleider Travis Gottrell met Holy, Holy, Holy. Misschien is het goed om je nog even enthousiast te maken voor de Opwekking Top 100. Die kun je volgende week donderdag en vrijdag beluisteren hier bij Groot Nieuws Radio. En je kunt nog stemmen voor die Top 100. Morgenavond om 6:00 sluit de stembus. En de vraag is, welk lied brengt jou dichter bij God? In de Opwekking Top 100 verzamelen we opwekkingslieden...

Liederen die het meest betekenen voor de luisteraars, zoals jij. Liederen die woorden geven aan je geloof, je dichter bij God brengen of je herinneren aan een bijzonder moment in je leven. Welke nummers mogen volgens jou niet ontbreken? Geef nu je favorieten door en daarvoor moet je dan naar de website grootnieuwsradio.nl en dan wijst de rest zich eigenlijk vanzelf. Dan gaan wij ondertussen naar Rent Collective Experiment. Hier zijn ze met You Are My Vision.

Grootnieuws Radio, live, vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere Dien.

Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

was het Amerikaanse echtpaar Brian en Jan Johnson. Het zijn sleutelfiguren in de hedendaagse internationale aanbiddingsmuziek. En zij hebben met Bethel Music heel veel invloed gehad op hoe moderne kerkmuziek vandaag de dag klinkt. Dat Bethel Music is trouwens niet alleen een christelijk muziekcollectief, een platenlabel is het ook nog, maar het is ook een kerk in Californië. Daarvoor hoorde je Dean, die je zou kunnen kennen als Dienand Rommers. Hij bracht dit jaar zijn album Omhoog uit, met daarop het nummer dat je net hoorde, Armen naar Omhoog. Een nummer over de overgave aan God, over vertrouwen en aanbidding. Nou, daar blijft het goede nieuws niet bij, want wij weten inmiddels dat zijn nummer Heel Mijn Hart Zingt opgenomen wordt in de nieuwe opwekkingsbundel. En dat gebeurt allemaal volgende week. We gaan naar Anne-Michelle Lee en Maaike van Putten. Zij brachten een nummer uit ter gelegenheid van een actie van de organisatie Compassion. Een actie samen met Groot Nieuws Radio. Het heet Veilig in Mijn Armen. Het nummer werd speciaal gemaakt rond het thema moederliefde, veiligheid en geborgenheid. Ieder kind verdient de kans om gezond op te groeien. En toch leven wereldwijd 412 miljoen kinderen in extreme armoede. Dat staat hun ontwikkeling in de weg en daarom steunt Compassion samen met lokale kerken kinderen en gezinnen die in armoede leven. Luister naar Veilig in Mijn Armen.

Dat was Chris Tomlin met Indescribable. Het gaat over de overweldigende grootheid van God die zichtbaar wordt in de schepping. En tegelijk over het wonder dat diezelfde God de mens persoonlijk kent en lief heeft. We gaan alweer richting het nieuws van 1 uur, maar ik heb nog een paar plaatjes voor je klaar liggen. Waaronder deze van Lef. God is met ons. Graag tot

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio T-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een T-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
7: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
8: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
9: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Dekbedenmatras.nl, een vertrouwd adres voor al uw berggoed. Dekbedenmatras.nl.
12: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 1 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Bij protesten tegen asielopvang in Apeldoorn zijn meer mensen opgepakt dan eerder gemeld. Het zijn er 5. 2 staken vuurwerk af, 1 een rookbom en er was iemand met een gebiedsverbod. Het is al de hele week onrustig in Apeldoorn. En ook in Loosdrecht werden demonstranten opgepakt. Het RIVM heeft de testuitslagen binnen van de passagiers van het cruiseschip Hondius, die begin deze week naar Nederland zijn gevlogen. Tot nu toe heeft niemand het hantavirus opgelopen. Toch blijven de mensen in quarantaine. 6 mensen uit Australië zouden inmiddels met het vliegtuig zijn vertrokken. Zij gaan daar ook in quarantaine. De premier van Letland stapt op. Haar regering is de meerderheid kwijt nadat drones uit Oekraïne insloegen op Lets grondgebied. Die raakte per ongeluk uit koers. Het luchtafweersysteem greep niet op tijd in en daarom ontsloeg de premier de minister van Defensie, die vervolgens met de hele partij uit de regering stapte. Dan nog het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en zo'n 12 graden. Later in de middag en aan het begin van de avond alleen nog buien in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag en in het weekend dan wordt het warmer. En dit was het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Bij elkaar staat er zo'n 80 kilometer files, voornamelijk recreatieverkeer. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen is de vertraging een kwartier. Ook op de A2 verderop bij Maastricht Airport een kwartier op onthoud. En op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven is de vertraging ook ruim een kwartier.
3: Heel af en toe hoor je bij Grootnieuws Radio ook nummers die in ons land in de top 40 zaten. Dat was het geval bij het nummer dat je zo kunt beluisteren. Een grote hit voor Mary Mary, die in het jaar 2000, toen het een hit was, ook optraden op de EO Jongerendag in de Amsterdam Arena. Een van de grootste edities overigens, want er waren maar liefst 50.000 bezoekers. Ik heb het natuurlijk over Shackless, Praise You.
17: In de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap

0: over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Tip om je lunch up te spicen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
7: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Morgenavond sluit de stembus voor de Opwekking Top 100.
12: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
11: Grootnieuws. Hemelvaartsdag.
12: Met Tom Herlaar.
11: Het christelijke radiostation.

Cause you're good. Dat was de Amerikaanse Matthew West met Good. Een klassieker inmiddels, alhoewel hij begon eind jaren 90 met het schrijven van muziek. En in 2003 bracht hij zijn eerste album uit. Dus je hebt er geen tijdmachine voor nodig om het te beluisteren. Trouwens, hij staat bekend als een verhalenverteller in muziekvorm. Hij schrijft niet alleen over geloof in het algemeen, maar verwerkt concrete levensverhalen van mensen in zijn songs. En zo ben je terechtgekomen in het volgende uur, rond waar het vandaag om draait, hemelvaart. En dat betekent dat wij opgaan naar het einde van de paastijd. En dat einde is natuurlijk het Pinksterfeest. Dat vieren wij volgende week, op 24 en 25 juni. En bij Groot Nieuws Radio doen wij dat zelfs al eerder. Want ook dit jaar zijn wij aanwezig bij de opwekkingsconferentie in Biddinghuizen. Altijd weer een feest. En ja, wij zijn erbij. En ik hoop ook jij. En twee dagen daarvoor kun je luisteren naar de opwekking Top 100. Je kunt nog stemmen. Tot morgenavond, 6 uur. Ga naar grootnieuwsradio.nl en daar vind je alles wat je nodig hebt. Maar ook vandaag een aangepaste programmering rond hemelvaart. Je leest er ook over in het Bijbelboek Lucas, Lucas 24. En daar staat dat Jezus met zijn discipelen meegaat tot Betanië, vlakbij Jeruzalem. Daar zegent hij hen en daarna wordt hij door een wolk opgenomen in de hemel. Ja, ik zou bij zo'n afscheid vreselijk verdrietig zijn. Maar de discipelen waren blij en vol vreugde. Geen wanhoop dus, maar blijdschap. En later zouden zij vervuld worden met de Heilige Geest. En dat vieren we dus volgende week, Pinksteren. Maar als je de tijdlijn van Jezus volgt in de Bijbel, dan is er maar één conclusie te trekken. Hij is de grote overwinnaar. Luister zelf naar Eline Bakker.

Dat waren Meredith Andrews, Sarah Reeves en Chris McClarney met Make Room. Maak ruimte voor God. Geef hem de ruimte om te doen wat hij wil in jouw leven. En dat gaat zover dat je soms tradities en patronen moet doorbreken. Je leven en hart openstellen voor hem en God de leiding geven. Daarover ging dit nummer. En daarvoor hoorde je ook nog Laura Story met Grace. Nog even over de opwekking top 100. Ik zei het net al, morgenavond sluit de stembus om 6:00. En de vraag is, welk lied brengt jou dichter bij God? In die opwekking top 100 verzamelen wij de opwekkingsliederen die het meest betekenen voor luisteraars zoals jij ook. Liederen die woorden geven aan je geloof, je dichter brengen bij God of je herinneren aan een bijzonder moment in je leven. Welke nummers mogen volgens jou niet ontbreken? Geef nu je favorieten door. En dat kan via onze website grootnieuwsradio.nl. En daar vind je zelf de button die je kunt aanklikken. En dan kun je

je stem uitbrengen. Dus grootnieuwsradio.nl. Als wij het volgende nummer een beetje actualiseren, dan kom ik uit bij een gemeente die dicht bij mijn woonplaats ligt. Loosdrecht. En daar was nogal wat aan de hand, hè, de afgelopen tijd. De gemeenteraad besloot om het gemeentehuis, dat niet meer gebruikt wordt vanwege een fusie, af te staan aan vluchtelingen. En dat leverde heel veel kritiek op. Heftige protesten, zelfs door mensen die uit de verre omgeving kwamen. En ja, daar valt misschien iets voor te zeggen, maar toch. Iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd. De band Trinity bracht ooit een nummer uit met dit thema. Hier zijn ze met Ik Wens Jou.

Ken uw klassiekers. In de jaren 70 een dikke koffiebarhit. De koffiebars van Youth for Christ, die toen razend populair waren onder de jeugd. Ook ik zong het uit volle borst mee. Maar dan wel de Engelse versie. What a friend we have in Jesus. En dat is al geschreven in 1855. En daarmee is het ook werkelijk een echte klassieker. In de wandelgangen gaat rond dat het in het Nederlands is vertaald door Jan de Liefde. Een Nederlandse predikant en schrijver uit de 19e eeuw die veel Engelse en Duitse liederen vertaalde en bewerkte voor het gebruik in Nederlandse kerken. En het was met name Johannes de Heer die het een belangrijke plek gaf in de Nederlandse zangcultuur en het uiteraard opnam in zijn bundel, de bundel van Johannes de Heer. En als je dat lied dan hoort uit de mond van Joke Buis, dan is de cirkel rond. Welk een vriend is onze Jezus? Daarvoor hoorde je nog C.C. Winans met Holy Forever. Ja, het is vandaag een feestdag, maar ook morgen mag je gerust een feestdag noemen. Want dan worden hier bij Groot Nieuws Radio alle 150 psalmen gedraaid tijdens de Psalmendag bij Groot Nieuws Radio Blijde Klanken. En dat gebeurt vanaf 8 uur morgenochtend. Je kunt het beluisteren via de website Blijde Klanken. Ga daarvoor naar de website van Groot Nieuws Radio, grootnieuwsradio.nl. Of download de app of gebruik gewoon de app om het te beluisteren. Vanaf 8 uur dus morgenochtend alle 150 psalmen in de mooiste uitvoeringen. Voor het volgende lied lieten de schrijvers zich inspireren door de tekst in Jozua 25 vers 15. En daar staat, maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Een keuze voor God. Geloof in het gezin, gehoorzaamheid, trouw, aanbidding en overgave. Het zijn prachtige thema's. Je hoort Keith en Christine Catty en Cochrane & Company met As For Me and My House.

Martijn Buwalda was dat met Esther. Het draait om de jonge vrouw Esther die onverwacht koningin wordt in het Perzische Rijk. En Esther moet haar eigen veiligheid op het spel zetten om haar volk te redden. Esther moet zelf besluiten of ze zwijgt of opkomt voor haar volk. Een kernmoment van moed en geloof. Het gaat over de vraag wat jij doet als je op een kruispunt staat waar moed en vertrouwen nodig zijn. Goed om eens over na te denken. We gaan langzaam op naar het nieuws van 2 uur. Ik neem alvast afscheid van je, maar ik heb nog wat muziek voor je klaarstaan. Je kunt bijvoorbeeld nog luisteren naar Michael W. Smith en Surround's Fight My Battles. Ik geef het hemelvaartstokje over aan Daan Oldhoff. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier. En wat mij betreft graag tot morgen, want dan ben ik weer de uitbater tussen 12 en 2 in de lunchroom. Wat mij betreft graag tot morgen.

0: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
2: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
3: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
4: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
5: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaarcadeau.nl.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
10: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Odido.
10: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 2 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Er lijkt een nieuwe kindermishandelingszaak te zijn in Groningen. Volgens een regionale krant gaat het om een zaak tegen 2 moeders uit het oosten van die provincie. Die worden verdacht van ernstig geweld tegen een meisje van 6 en een jongen van 7. Het meisje zou maanden geleden zelfs even in coma hebben gelegen. Voor de kust van Florida zijn 11 mensen uit zee gered. Ze hielden zich urenlang vast aan een reddingsvlot nadat ze een noodlanding moesten maken met een vliegtuigje. De kustwacht was al naar hen op zoek naar een noodsignaal. Die noemt het een wonder dat ze het hebben overleefd. Engeland komt sneller dan verwacht met een anti-dronesysteem voor Oekraïne. Dat werd afgelopen nacht opnieuw aangevallen. Vooral hoofdstad Kiev moest het ontgelden. Er zijn zeker 5 doden en meer dan 40 gewonden. President Zelensky herhaalde nog maar eens dat steun van andere landen nodig blijft. Dan nog het weer van Weer Online. In het midden en zuiden buien. In het noorden flink wat zon. Het is fris, maximaal 12 graden. Vanavond dan trekken buien weg en schijnt de zon. En dit was het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Er staan wat files door recreatieverkeer, zoals op de A7 Den Oever Heerenveen. Tussen Brezandijk en Kornwerderzand is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven ook 10 minuten. En het is druk op de N57 Middelburg-Brouwersdam. Tussen Middelburg Noord en Hellevoetsluis ook 20 minuten vertraging.
18: Ik zat net even na te denken. Het is Hemelvaartsdag vandaag. Een jaar geleden waren we met z'n allen op opwekking. Nou, volgende week dan staat het weer te gebeuren. En natuurlijk hoort daarbij de opwekking top 100. En laat je nou nog net tot morgen 6 uur 's avonds hebben om daarop te stemmen. Misschien wel op de rivier. Je hoort hem zo meteen.
9: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
12: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
9: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
19: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
9: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
20: Wie denkt dat hij het kan? En wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
21: Deze vrijdag, de Blijde Klanken Psalmendag.
22: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
21: Luister via de Grootnieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl.
23: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
24: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
25: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
26: Kia. Movement that inspires.

0: even naar AHA. Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
3: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
2: Grootnieuws. Hemelvaartsdag.
3: Met Daan Olthoff.
2: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

Christian Verwoerd bij Groot Nieuws Radio. Je hoorde Als de Berg Sion. Daarvoor prachtige muziek van Project of Love. Je hoorde Matthew 6 op Hemelvaartsdag. Een hele goede middag. Lekker aan het genieten van je vrije dag vandaag. Het is een prachtige dag waarop we mogen gedenken dat Jezus op een wolk weer terugging naar de hemel om daar plaats te nemen aan de rechterhand van zijn Vader God. Met daarbij ook de belofte dat er ooit een dag komt dat hij weer terugkomt op dezelfde manier. Hoe bijzonder moet dat zijn? Zometeen hoor je muziek van Lauren Daigle, Rescue, en muziek van Delize. En dat is leuk. Zij is volgende week bij ons in de studio op Pinksterconferentie Opwekking. En daar gaat ze misschien deze wel live spelen. Vrede hoor je zometeen. Eerst Battle Music en Amanda Cook. Dit is Starlight.

0: Meestal als een artiest een nummer schrijft, dan maken ze eerst een demo van het lied, zodat de schrijvers van het lied en de artiest een beetje een idee hebben van hoe het lied gaat worden. Nemen ze vaak gewoon even heel snel op. En daarna dan gaan ze de studio in om al die dingen die ze dan hebben bedacht, de piano, de zang, opnieuw op te nemen. Maar bij dit lied ging dat even anders. De zang die je namelijk hoort, is nog steeds van de demo.
1: Because something came alive in that moment. When I was recording it, that's when my producer said, hey, this is for that family member, sing it like you'd be singing it to them. And that's what came alive in the demo, and so we never touched it.
0: Een bijzonder verhaal, je hoorde Lauren Daigle en The Rescue. Daarvoor

Hoe bijzonder is dat, dat wij ons een kind van God mogen noemen, van onze hemelse Vader. Je hoorde Hillsong Worship en Who You Say I Am. Daarvoor muziek van Insufflation en Mozik Worship. Je hoorde Huis van Gebed. Dit is Josiah Queen en Brandon Lake. In the

Keith Green, you're the There is a Redeemer, er is een verlosser, Jezus, Zoon van God, die voor onze zonde aan het kruis ging en daarna opstond uit de dood en met hemelvaart terugging naar de hemel om daar plaats te nemen in de troon aan de rechterhand van God. In die hemel is de Heer. Dit is André van Zijl.

0: auto first houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
2: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
7: Een mooie groepsaccommodatie, midden in de natuur. Vakantieboerderij Reezicht in Rauwveen. 24 slaapkamers voor maximaal 48 personen. Kijk op reezicht.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
12: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
13: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen. Het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
14: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
15: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
14: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
15: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf 35 euro krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
16: Groot Nieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 3 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Twee moeders uit Groningen worden verdacht van ernstige mishandeling van hun eigen kinderen. Dat zijn een meisje van 6 en een jongen van 7. Het meisje was er op een gegeven moment zo slecht aan toe dat ze in coma werd gehouden. De moeders zouden de mishandelingen ook hebben gefilmd. Het OM doet onderzoek. In Rotterdam is het bombardement door Nazi-Duitsland herdacht. Op het tijdstip dat het bombardement 86 jaar geleden begon, vlak voor 2:30, werden 2 minuten stilte gehouden. Burgemeester Schouten legde een krans bij het herdenkingsmonument en zei dat Rotterdam de gevolgen van het bombardement nog steeds voelt. 11 mensen die voor de kust van Florida van een reddingsvlot zijn gehaald, komen allemaal uit de Bahama's. Ze waren op weg met een propellervliegtuig dat in problemen kwam boven zee en een noodlanding moest maken op het water. De inzittenden hebben zeker 5 uur in zee gedobberd voor ze gevonden werden. Het weer van Weer Online. In het midden en zuiden buien, in het noorden flink wat zon. Het is fris, maximaal 12 graden. Vanavond trekken de buien weg en schijnt de zon. En dat was het ANP-nieuws.
16: Groot Nieuws Radio Verkeer.
19: ANWB. Door een ongeluk staat er file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Eurmond en Maastricht Airport is de vertraging een kwartier.
20: God is on the throne. Hij zit op de troon in de hemel. Dat is een boodschap die we vandaag op Hemelvaartsdag al een aantal keer voorbij hebben horen komen. Ook zometeen in het lied van We the Kingdom. Ook Eline komt eraan met levenswoorden.
21: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
22: Dat is een zonnig prijsje.
21: Ja, zo goedkoop.
23: Dat gaan we vieren.
21: Aldi.
24: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
22: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
25: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een betrokken moeder cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia kan opgroeien met alle liefde en aandacht. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
26: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
27: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
28: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
29: Morgenavond sluit de stembus voor de opwekking top 100.
30: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
29: Grootnieuws. Hemelvaartsdag.
30: Met Daan Olthoff.
29: Het christelijke radiostation.

Sard Wells, Josh Bissell en Davies. You're the Take It All Back. Daarvoor We the Kingdom, God is on the Throne. En Eline met Levenswoorden. Ook de naam van het programma dat ik iedere dag mag presenteren op Grootnieuws Radio. Om 6:30 in de ochtend en om 10:00 in de avond. Waarin je verschillende overdenkers hoort. Vandaag een prachtige overdenking van Rebecca Onderstal van de PKN. Waar ze het ook heeft over Hemelvaartsdag. Zeker de moeite waard om even te beluisteren. Kan via onze website grootnieuwsradio.nl/podcast. Daar kun je ook allerlei andere overdenkingen van levenswoorden terugluisteren. De hele Bijbel staat natuurlijk vol met van die mooie levenswoorden. Bijvoorbeeld het Bijbelboek Psalmen. En morgen dan hebben we daar extra aandacht voor op Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Dan is het namelijk weer de Psalmendag. Kun je, je misschien nog wel herinneren van vorig jaar. Toen hielden we die ook. Dan draaien we alle 150 psalmen in allerlei verschillende uitvoeringen. En dat is dus te beluisteren op Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Die kun je ook vinden in onze Grootnieuwsradio-app. Zometeen muziek van Stuart Townend, Come People of the Risen King. Ook nog Joy Enriquez komt eraan. Naar Lef, dit is Grote God, wij loven u.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

Joy and Request, you're the Lord I Need You bij Grootnieuws Radio. Daarvoor muziek van Stuart Townend, you're the Come People of the Risen King op deze Hemelvaartsdag. Voor jou misschien wel een heerlijke vrije dag. En zit je nog een beetje te denken, wat kan ik nou nog eens doen vanmiddag? Nou, misschien nog even werken aan je lijstje voor de opwekking top 100. Want ik wil er niet al te veel druk op leggen, maar morgenavond om 6 uur, dan sluiten de stembussen. En wie weet moet deze er wel volgens jou in. Kun je hem toch nog toevoegen? Opwekking 950.

0: prachtig gezongen door Hunter Hunter. Je hoorde Thank You.
1: De dagtekst.
0: Die komt vandaag uit Johannes 14, vers 12. Daar staat: werkelijk, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader.

0: Ook zij zijn erbij volgende week op Opwekking. Dan staan ze live bij ons te spelen in de Grootnieuws Radio Tent. Je hoorde Sander en Angela samen met Erika de Wit, God van het Hemelrijk. En ook zij is erbij, mijn collega Annemarie Bouillard. Je hoort haar zometeen hier op Grootnieuws Radio. Naar Megan Woods. Dit is The Truth.
1: How many times can you hear the same lie before you start to believe it?

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
4: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 4 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM onderzoekt een ernstige mishandeling in Groningen. Twee moeders zouden jarenlang hun eigen kinderen hebben mishandeld. Het zijn een meisje van 6 en een jongen van 7. Vooral het meisje werd hard aangepakt. Zij zou zelfs een tijdje in coma zijn gehouden. De moeders zouden de mishandelingen ook gefilmd hebben. In Breda is een drugslab gevonden. Hij stond in een loods van een bedrijf. Er zijn 3 verdachten opgepakt en die mogen voorlopig alleen met hun advocaten praten. De spullen die binnen stonden zijn allemaal meegenomen en de grondstoffen waarmee de drugs werden gemaakt zijn ook in beslag genomen. 7 jaar na een dodelijk vliegtuigongeluk in Ethiopië wordt een enorm schadebedrag uitgekeerd aan de Amerikaanse familie van een van de slachtoffers. €42 miljoen. De familie nam geen genoegen met een schikking en stapte naar de rechter. De Boeing 737 MAX stortte neer door nieuwe software dat een eigen wil had. Het weer van Weer Online? Vanuit het noorden wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het is met 12 graden nog wel fris. Vanavond schijnt overal nog even de zon. En dat was het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Op de A2 van Maastricht naar de Belgische grens staat bij IJsden een file van 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. Staat een vrachtwagen met pech waardoor de rechterrijstrook dicht is.
16: Hemelvaartsdag 2026. Goedemiddag. Op een dag die voor jou misschien heel vroeg is begonnen. Douwtrappen bijvoorbeeld gedaan. Heb je nu een beetje een inzakmoment? Nou, daar weet ik wel wat op. My Redeemer Lives van Hillsong, zometeen.
17: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
18: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
19: Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
20: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag. Albert
21: Heijn. Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
22: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
23: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
24: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
25: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
26: Dekbed en matras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbed en matras.nl.
27: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
28: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
27: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
29: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
30: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
29: Grootnieuws. Hemelvaartsdag.
30: Met Annemarie Biljart.
29: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Michael W. Smith met Draw Me Close. En dit zijn natuurlijk Marcel en Lydia Tsiemer met Kyrie Eleison. Marcel en Lydia die zich met toewijding wijden aan hun momentjes van de week via YouTube. Voor kinderen echt geniaal. Ik heb het al eens eerder genoemd. Gewoon even 10 minuten een soort van old school kindertelevisie. Met de tekening van de week, het liedje van de week en de tekst van de week.
1: Het is psalm 117 en psalm 117 is de
2: kortste psalm die in de Bijbel staat.
1: Kortste psalm.
2: Ja, en ja, daarom heel vaak kort. Ook wel mijn favoriete.
1: Ja, dan is het snel.
2: Zijn we snel klaar?
1: Ja, jij bent wel. We hebben korte spanningsboog. Ga je wel snel weer wat anders. Ja. Ik ga hem lezen voor jullie, psalm 117. Juich voor de Heer, alle volken. Zing voor hem, alle landen. Want groot is zijn liefde voor ons. En eeuwig duurt zijn trouw. Halleluja!
0: Ja, nou, na deze kortste psalm sluit ik graag aan met de dagtekst die ter zake doet op deze 14e mei, Hemelvaartsdag.
3: De dagtekst.
0: In Johannes 14, vers 12 lees je: werkelijk, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. Johannes 14, vers 12 is de dagtekst van vandaag.
4: It's best so many.

Toby Mac en Lucy Crimble hoorde je met Keeper. En dit is Martijn Buwalda, zondagmiddag live te zien en te horen in de tent van Groot Nieuws Radio op Opwekking. De jaarlijkse Pinkster.

0: wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
2: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
5: In uw nabijheid wil ik zijn.
6: Welk lied brengt jou dichter bij God?
7: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
8: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
9: Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

God I Do van Lauren Daigle. Daarvoor Ellie Holcomb en Mosaic Worship met Feest van Genade. Het nummer dat in 2019 ook in de bundel van Opwekking belandde. En Mosaic Worship die vorige maand met hun nieuwe album kwam. Jezus Messias. De liederen die geïnspireerd zijn op Matteüs 16... waarin Jezus aan zijn discipelen vraagt... wie zeggen jullie dat ik ben? En vanuit die gedachte zijn de liederen op dit album ontstaan. Petrus antwoordt, u bent de Messias. En dat is het ook het moment dat Jezus voor het eerst over de kerk, de Ecclesia, spreekt. Een belijdenisalbum, zegt Mosaic Worship. Zo zou je dit kunnen noemen. Jezus centraal, zijn naam verhoogd en zijn kerk gebouwd.

Natuurlijk, dit nummer op Hemelvaartsdag. Sela met Heer, we kijken naar omhoog. Daarvoor muziek van Matt Redman en Laudate met Arjen Vink. En die is dan ook weer van Mosaic Worship. Volop betrokken bij dat nieuwe album waar ik je net over vertelde. Nou, zo zijn er in de Nederlandse gospelwereld wel wat namen die aan heel veel muzikale projecten verbonden zijn. Wat kruisbestuivingen hier en daar. Ik zeg verder niks. Rijer bijvoorbeeld.

0: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
1: Verblijf deze zomervakantie in een van onze vogelhutten en geniet van een fantastisch programma met sprekers als Jacques Brunt, Hans Euser en Dick Pieterman. Christelijk vakantiepark Beloofde Land.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
4: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
5: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
11: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 5 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM is bezig met een onderzoek naar 2 vrouwen uit Groningen die hun eigen kinderen zouden hebben mishandeld. 1 ding staat al vast, ze zijn het ouderlijk gezag over de kinderen voorlopig kwijt. Jeugdbescherming neemt het over. De kinderen van 6 en 7 zouden onder meer geschopt en geslagen zijn. Ook vandaag is er weer een hoop gebeurd in de Britse politiek. De minister van Volksgezondheid is opgestapt, Wes Streeting. Hij wordt gezien als een uitdager van premier Starmer, die onder vuur ligt na het enorme verlies van Labour bij lokale verkiezingen. Het is niet duidelijk of Streeting genoeg steun heeft. De paus maakt zich op Hemelvaartsdag zorgen over Europese landen die investeren in wapens. Dat doen ze onder het mom van defensie, maar in werkelijkheid zijn ze aan het herbewapenen, zei hij. De paus vindt het verschrikkelijk dat de wereld steeds gevaarlijker wordt en verminkt wordt door oorlogen en oorlogstaal. Het weer van Weer Online? Vanuit het noorden wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het is met 12 graden nog wel fris. Vanavond schijnt overal nog even de zon. En dat was het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Er staat alleen een korte file op de A2 Maastricht-Belgische grens. Bij IJsden is de vertraging 5 minuten door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht.
16: Goedemiddag. Een hemelvaartsdag die voor jou misschien wel wordt ingevuld door een familiebezoekje. Misschien heb je wat klusjes in huis gedaan. En zo richting de avond is het tijd om een beetje af te schalen. In activiteiten, in gemoedstoestand misschien. Of juist helemaal niet. Nou, in beide gevallen heb ik wat voor je. Happy Day van Gospel Boulevard zometeen. Maar eerst de opwekking band.
17: God is mijn herder die mij veilt.
16: Even de focus waar het om gaat. God is mijn herder, hoor je zo.
18: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
19: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
18: Het allround BOVAG-autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
20: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
22: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
23: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
24: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
23: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
25: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
26: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AHA Bakkersbrood Le Pain Heel, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
27: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
28: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
29: Joehoe!
28: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
27: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven. Van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
30: Morgenavond sluit de stembus voor de opwekking Top 100.
31: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
30: Grootnieuws. Hemelvaartsdag.
31: Met Annemarie Biljart.
30: Het christelijke radiostation.

Natalie Lane zingt In The Long Way over dat wat zo waar en soms zo irritant is, dat dingen in het leven een proces zijn. Hoe fijn zou het zijn als je gewoon van A naar B kan gaan zonder hobbels en butsen en omwegen. Maar juist onderweg gebeuren dingen die onmisbaar zijn in dat hele proces. Zei ik al dat het tegelijkertijd waar en heel irritant kan zijn. Dat herken je misschien. Goedemiddag. Donderdag 14 mei is alles behalve een gewone werkdag. Extra vrij betekent soms wel dat je hetzelfde werk in een dag minder moet doen. Dan is een vrije dag een soort van sigaar uit eigen doos. Maar nee, je hoort mij niet klagen. Mooi om deze dag samen te beleven met muziek van onder meer Rent Collective. Komt eraan, heb ik voor je klaarstaan. Paul Wilbur met zijn The King Is Coming. Hoe aanstekelijk is dat? Maar eerst, uit eigen land, Joke Buijs. Ja.

0: Liep je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En heb je al gestemd voor de Opwekking Top 100? Stem tot en met deze vrijdagavond 6 uur op de liederen die jou dichter bij God brengen.

27 mei moet het dan echt gebeuren. Rent Collective komt dan met nieuwe muziek. Het is nog niet helemaal rond, want de crowdfundingsactie loopt nog. Maar de release datum dus gepland. Het nummer is af. De titel Evergreen.

Ja, ik zeg uitbrengen die boel. Dat is mooi, hè? Zo werkt het. Dat je nu denkt, lekker nummer. En als het dan nu niet wordt uitgebracht, ben ik daar een soort van mede verantwoordelijk voor. Ik praat je verder geen schuldgevoel aan. We gaan het afwachten. 29 mei dus. Evergreen van Rent Collective. Gaat uitkomen. Uitroepteken, vraagteken.

0: Deze nummers na elkaar. Prachtig. Als trouwe luisteraar van Groot Nieuws Radio weet je het. Dit radiostation begon ooit met één nummer dat door de ether klonk. En de rest is geschiedenis. Dit nummer was het Mercy Me en Word of God Speak. En daarvoor splik splinter nieuwe muziek van Martijn Buwalda. Hoorde je afgelopen maandag voor het eerst hier bij Groot Nieuws Radio.
1: De dagtekst.
0: Uit Johannes 14. Als Jezus tijdens het laatste maal met zijn discipelen aan zijn afscheidswoorden begint. Hij het eerst, zo las ik ergens, heeft over een plaats creëren voor ons in de hemel. Dat kun je associëren met een warm huis creëren. Een warm welkom klaarmaken. Vervolgens geeft Jezus aan dat hij terugkomt om ons op te halen, zodat we bij hem kunnen zijn. Zoveel liefde en zorg straalt daarvan af. Het huis van onze Vader is al klaar. Ook voor jou. En dan staat er in Johannes 14, vers 12, en dat is de dagtekst: werkelijk, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. Johannes 14, vers 12 is de dagtekst van vandaag.

Nieuwsradio, live. Vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere De Lied.

woorden die ze neerleggen, hè? Van Point of Grace. Awesome God. Muziek van Delise hoorde je daarvoor. Ze is lekker bezig ook met nieuwe muziek. Heeft daar support bij van iemand die weet wat liedjes schrijven is. Ellie Zuiderveld. En Delise komt dus langs tijdens opwekking. Ze zal daar live optreden bij ons in de tent. De tent is niet te missen op het hoofdterrein. Kom gezellig langs. Het belooft heel, heel erg fijn te worden. En Martin Smit natuurlijk met God's Great Dance Floor. Hoor je hier regelmatig bij Groot Nieuws Radio. De man die bij het Worship Concert zal zijn 5 juni. De avond voor de 50ste EO Jongerendag. En hij heeft daar van de week wat over gedeeld. Hij greep even terug op zijn optreden ooit. En ik herinner me nog heel erg goed dat hij tijdens de EO Jongerendag, ergens in de jaren 90, eind jaren 90, White Ribbon Day zong en speelde. En het hele stadion stond daar te zwaaien met die witte vlaggen. Nou, en als ik denk aan deze tijd, hoe mooi en symbolisch is dat. Martin Smit heeft in ieder geval gezegd dat hij dat nummer, White Ribbon Day, dat hij daar zijn optreden mee gaat afsluiten. Dus ik zou zeggen, neem die witte vlaggen mee.

0: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG auto's op voorraad. hazet.nl.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. hz.nl.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
5: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
6: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
5: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
7: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
12: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeven yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeven volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
13: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 6 uur.
16: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Italië is een Nederlander veroordeeld die 4 jaar geleden een dodelijke brand stichtte in Milaan. Dat deed hij in opdracht van 2 Chinezen die nog geld kregen van de eigenaar van een loods. Daar sliepen 3 onschuldige mensen en die kwamen om het leven. De dader uit Middelburg moet 21 jaar de gevangenis in. In Apeldoorn mag vanavond opnieuw 1 uur gedemonstreerd worden tegen een AZC. Dat mag op de rotonde waar al vaker protesten waren. Bij vorige demonstraties werd de politie bekogeld met vuurwerk en zijn meerdere actievoerders aangehouden. Maar de gemeente vindt het demonstratierecht belangrijk en staat het daarom toe. De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft de inwoners van Tenerife bedankt voor hun hulp met cruiseschip Hondius. Dat moest daar aanmeren na een uitbraak van het Hantavirus. 3 mensen zijn eraan overleden. Ook de Spaanse regering, hulpverleners en bemanning van het schip worden bedankt. Het weer van Weer Online? De buien verdwijnen en de zon blijft nog een tijdje schijnen. Vannacht koelt het flink af tot dicht bij het vriespunt. Morgen opnieuw wisselvallig bij 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. De A67 van Eindhoven naar de Belgische grens is dicht bij knooppunt De Hocht door een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen kan het beste de borden Breda volgen en over de A16 en de Belgische E19 naar Antwerpen rijden.
18: Goedenavond. Ja, dat is ook wel eens leuk om te zeggen. Op het moment dat jij net het gourmetstel aanzet, want barbecue, dat was het net niet het weer voor deze hemelvaart. Geen punt, je maakt er wat van. Mooie muziek om deze bijzondere dag met jou te beleven. Zometeen stand je 12 op je speakers en hard Hosanna meezingen met The Belonging Co. en Gary Jope.
14: Nieuws.
19: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
20: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
23: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Jojo.
25: We denken na over een koophuis.
26: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
25: Bart, met die loopgroep?
26: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
27: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
28: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
29: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
30: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
31: Deze vrijdag, de Blijde Klanken Psalmendag.
32: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
31: Luister via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl. Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
32: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
31: Grootnieuws. Hemelvaartsdag.
32: Met Annemarie Biljart.
31: Het christelijke radiostation.

Je hoort de opwekkingband met De Strijd behoort u toe. Ik ben benieuwd waar dit nummer staat in de opwekking top 100. Dat weet je volgende week. Stemmen kan nog tot en met morgen. Gevolgd door Red Worship met Lizzie Morgan. Ze is groot fan, je hoorde Alpha en Omega. Ze is groot fan van de Amerikaanse spreker en voorganger Cheryl Bradley. Die heb ik even opgezocht. Ze doen ook wel avonden samen. Nou, die Cheryl Bradley die is nogal overtuigend, zal ik maar zeggen. You're

ik kan me voorstellen dat je het niet zo snel kon volgen. Ze zei iets over bouw je levenshuis op de rots en niet op sinking sand, het zand. Hartstikke waar natuurlijk, maar deze vorm, die moet je maar net aanspreken.

Grootnieuwsradio, live vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere Dien.

gestemd kan er weer worden voor de K-Love Fan Awards. Jaarlijkse publieksprijs in de Verenigde Staten voor christelijke artiesten. Beste christelijke podcast, films ook. Verschillende categorieën en Lauren Daigle. Je hoort haar met Turn Your Eyes Up on Jesus. Is maar liefst 3 keer genomineerd. Dus de kans dat er voor haar een prijs uitrolt, die is er best wel. En sowieso zal ze tijdens de presentatie ook aanwezig zijn. Ze doet de uitreiking van een aantal prijzen. Dus aandacht is er en terecht voor Lauren Daigle. Daarvoor muziek van Josh Baldwin en Dean, sprak collega Jury afgelopen week nog in De Nieuwe Morgen. Zijn nummer Heel Mijn Hart Zingt is nu ook toegevoegd aan de bundel van Opwekking.

Terwijl jij nog wat in de pannen roert of een beetje zucht omdat je al 3 keer aan tafel hebt geroepen door het huis. Er zit nog niemand. De Lord's Prayer hoor je van Matt Marr. En daarvoor Cherish Music met Geen Afstand. Ik ben benieuwd hoeveel mannen zich bij hen hebben gemeld. Ze lieten weten dat ze speciaal mannen zochten om onderdeel te worden van de band. Nou, we gaan dat vast nog wel horen. Deze mannen zouden wel in aanmerking komen, denk ik. Maar zij hebben al een eigen band. Voor King & Country nu, met God Only Knows.

Beleef het Pinksterweekend samen met Grootnieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de reden voor een hoop

Mosaic Worship met Kees Kraaienoord. Eén heer. Mosaic Kerken, waarvan er nu 14 in Nederland zijn. De nieuwste gemeente in Sassenheim, waar afgelopen zondag 700 mensen bij elkaar kwamen voor die allereerste dienst. Mosaic 071. Als je heel oud bent, weet je waar dat getal op slaat. Jongens en meisjes, in de tijd dat er nog geen mobieltjes waren. Had iedere stad zijn eigen kengetal. Niet alleen instanties, maar ook iedereen die in die stad of regio woonde, had dat kengetal. Dus woonde je in de regio Leiden in dit geval, begon jouw telefoonnummer met 071. Ja, ook jouw nummer. Vandaar dus. Helemaal op de hoogte deze Hemelvaartsdag. Zo waardevol om samen daarbij stil te staan. En daarom ook wat andere dingen te horen op je radio dan normaal gesproken. En toch zijn sommige dingen nog hetzelfde. Zoals dat je zometeen na 7 uur op deze zender Wens hoort met collega Tim. Ik wens je, voor nu in ieder geval, een hele mooie avond.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
11: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
12: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatie cadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 7 uur.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De moeder van de ontvoerde Insia is blij dat de politiek de zaak weer onder de aandacht brengt bij India, waar Insia is. Dat zegt ze tegen een AT5. Er gaat binnenkort een Nederlandse delegatie naar India om een ontmoeting te regelen tussen moeder en kind. En premier Jette gaat de kwestie aankaarten bij de premier van India. In Italië is een man uit Middelburg veroordeeld voor een brand in Milaan, waarbij 3 onschuldige mensen om het leven kwamen. Hij was ingehuurd door 2 Chinezen die een aanslag wilden plegen op het pand, omdat de eigenaar een schuld bij ze had van €40.000. De dader moet 21 jaar de gevangenis in. Bij de avondvierdaagse in Loosdrecht willen ze volgende week geen shirts zien met protestleuzen tegen een AZC. Er waren signalen dat ouders hun kinderen in zulke shirts wilden laten lopen, meldt NH. De route van de avondvierdaagse is ook aangepast. Die komt niet meer langs het oude gemeentehuis, waar sinds kort asielzoekers wonen. Het weer van Weer Online? De zon blijft vanavond nog een tijdje schijnen. Vannacht koelt het af tot dicht bij het vriespunt. Morgen opnieuw wisselvallig bij 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB. De A67 van Eindhoven naar de Belgische grens is dicht bij knooppunt Hocht door een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen kan het beste de borden Breda volgen en over de A16 en de Belgische E19 naar Antwerpen rijden.
17: Zometeen.
13: Wens.
9: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente.
17: Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
18: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor 1 euro per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.

0: even naar AHA. Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Morgenavond sluit de stembus voor de opwekking top 100.
6: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
5: Elke avond vanaf 7 uur.
6: De mooiste kerk- en koormuziek.
5: Het christelijke radiostation.

0: zongen het eerste lied Kroon hem met gouden kroon samen met het Urkermannenkoor. Halleluja. Een hele goede avond en welkom bij de wens van vandaag, donderdag 14 mei 2026, Hemelvaartsdag.
1: Wens met Tim Hendricks.
0: Op deze Hemelvaartsdag zoeken we elkaar weer op om verbonden te zijn. Om samen te genieten van de muziek. Om samen ons geloof en het leven te delen met de wensen van vandaag. En ik wil toch graag even lezen in de Handelingen hoofdstuk 1. Laten we dat gewoon doen. Begin even bij vers 3. Gaat natuurlijk over Jezus. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun hoog ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem.

Op deze Hemelvaartsdag vertrokken met Handelingen 1 en Vader in de Hemel, het gebed dat Jezus leerde. Reformatorisch Jongerenkoor Gananja, onder leiding van Jan Hendrik van Schothorst. En dan is dit de eerste wens van de uitzending. Een lied op deze 14 mei namens Arende Wijs voor Geertje Rademaker uit Baarn, Zussen. En zegt Arende, lieve Geertje, dit is voor jou het lied Er is een God die hoort. Want lieve Geertje, ik hou van je. Dank voor je bloemen. Het is goed. Heel veel liefs van mij, je zus Arende. En dit is Lucas Kramer.

0: Geertje, we draaiden hem speciaal voor jou. Op verzoek van Arende. Er is een God die hoort. Dit was Lucas Kramer. En op deze 14 mei, Hemelvaartsdag, is dit de dagtekst. Johannes, hoofdstuk 14, vers 12.
1: De dagtekst.
0: Werkelijk, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. Dat is hem voor vandaag, Johannes, hoofdstuk 14, vers 12, de dagtekst. Werkelijk, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader.

Een aanmoediging voor de kerk. De St. Michael Singers hoorde je hier. Een wens op Groot Nieuws Radio met O Church Arise. O kerk, sta op en trek je geestelijke wapenrusting aan. Draai dat lied bij de dagtekst. Johannes 14, vers 12. Werkelijk, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. Samen zijn we onderweg. Letterlijk onderweg. Misschien rijden we op dit moment met je mee. Rijden we met je mee in de vrachtwagen. Ik weet dat veel chauffeurs Groot Nieuws Radio lekker hebben aanstaan. Dus we komen overal wat dat betreft. Het kan ook zijn natuurlijk dat de wagen eventjes op de parkeerplaats staat. Of misschien zelfs in de garage. Je weet niet, hè, wat je status precies is. Maar

te delen met wie er op hun pad komt. Mooi om even een paar jarigen in het zonnetje te zetten. Onder andere jarig deze week Albertus Roest. Ik noem de naam van Anje Klooster. Piet Moree. Gert-Jan van Garderen. En Danielle Kieboom, van harte gefeliciteerd. Alle andere jarigen ook. God zegen voor je nieuwe levensjaar toegewenst. Namens allereerst TruckPlus, je vrienden, collega's. En namens mij, namens alle luisteraars vanavond. Samen luisteren naar Psalm 25. Voor onderweg. Dit is Jubilate Deo Woudenberg onder leiding van Marco Dentoon.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Mannenkoor Jeduten uit Amersfoort.

met blijde klanken koor van de week. Christelijk mannenkoor Jeduten hoorde je. O eeuwige vader, sterk in macht, Johannes de Heer nummer 420. Een van de liederen uit hun repertoire. Ze zongen hier onder leiding van Arie Kortleven. En Arie Kortleven neemt afscheid van het Christelijk mannenkoor Jeduten. Dat is toch eventjes iets om bij stil te staan. Ruim 27 jaar was hij dirigent van het koor en daarvoor was hij vaste organist. Na 44 jaar bij Jeduten draagt Arie Kortleven deze zomer het stokje over aan Minne Veldman. Een mooi moment om het koor dus even extra in het zonnetje te zetten. Hier als Blijde Klanken Koor van de Week. Waar we ook zeker bij stil willen staan vanavond, dat is het gouden huwelijk. Het gouden bruidspaar Beekhuis-Verkel uit Bunschoten-Spakenburg. Eventjes in het middelpunt van de belangstelling met deze wens voor jullie. Namens Kees en Lia, Sjaak en Thea, Wilma en Volkert, Salea en Hans, Jasperina en Gert. Het volgende danklied dat voor jullie gezongen gaat worden. Onze oudste zus Martine is op 13 mei 50 jaar getrouwd met Gerrit, onze zwager. En we mochten dit samen met hen dankbaar vieren. Met een gezellig samenzijn in Hoogland, laten ze weten. En nu willen we jullie verrassen met dit mooie lied. Namens alle broers, zussen en Anna. Wij danken, gezongen door Jichtel Jahu, onder leiding van hun dirigent Arjan Wouters.

De mannen van het Westlands Mannenkoor gingen hier even vol gas onder leiding van Hans de Wit met het lied Majesteit, Koning in Eeuwigheid. Dit is een gebed voor de kinderen. Een gebed voor je eigen kinderen misschien, voor je kleinkinderen. Misschien ben je oom, ben je tante. Laat het een gebed zijn voor de kinderen in onze omgeving. En je bent zelf ook een kind van je ouders. En Jolanda van Asperen uit Veen. Daarom heeft deze wens vandaag ook extra lading. André en Aren van Beuren, ze sturen je het volgende lied. Gebed voor mijn kinderen. En ze zeggen, lieve Jo, van harte gefeliciteerd met je 59ste verjaardag. Je eerste verjaardag zonder onze beide ouders, die we ieder op onze eigen wijze missen. Ze zeggen wel eens dat je opnieuw geboren wordt als je ouders overlijden. Dank voor de ondersteunende, stille kracht, je wijsheid en liefde waarvanuit je deelt. Naar ons allen en allen die jou lief zijn. Liefs, André en Aren. En dit lied voor jou, gezongen door Remco Hakker.

Remco Hackert met Gebed voor mijn kinderen. En heb je ook een gebed op je hart voor iemand in het bijzonder? Voor hem, voor haar? Laat het ons weten. Laat ons hardop jouw gebed, jouw wens uitspreken op landelijke radio. En een lied erbij draaien. Jouw verzoek, jouw wens kun je doorgeven via grootnieuwsradio.nl/wens. Het slotakkoord voor deze uitzending door Jong Gemengd Koor Immanuel Urk. Naar Psalm 8 zingen zij: Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. En ik zou zeggen, ga lekker op tijd naar bed. Zorg dat je uitgerust bent voor de reis van morgen. De psalmenreis die we gaan maken. Morgenochtend om 8 uur beginnen we met Psalm 1. Om 's avonds tegen 8 uur te eindigen met Psalm 150. Ik heb er veel zin in. Graag tot dan. En voor nu nog een mooie avond.

0: Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Wout. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Groot Nieuws Radio. Blijde Klanken.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Een mooie groepsaccommodatie, midden in de natuur. Vakantieboerderij Reezicht in Rauwveen. 24 slaapkamers voor maximaal 48 personen. Kijk op reezicht.nl.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
4: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
5: Dekbed en matras.nl, een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbed en matras.nl.
6: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
7: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
8: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
9: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Odido. En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
13: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: 20 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Op het Caribische eiland Saba wordt al een dag gezocht naar een vermiste Nederlander. Hij ging gisteren wandelen en daarna is er niks meer van hem gehoord. Zoektochten met een drone en warmtecamera leverden niks op. De Nederlander zou geen toerist zijn, maar zou een baan hebben op Saba. Israël is woedend op de New York Times om een artikel over ernstig wangedrag van Israëliërs. De krant schreef dat ze zich op grote schaal schuldig hebben gemaakt aan seksueel geweld tegen Palestijnse gevangenen. De daders zouden militairen en bewaarders zijn. Israël begint nu een rechtszaak tegen de krant. Wetenschappers gaan in Argentinië onderzoek doen naar de bron van het Hantavirus. 3 mensen overleden eraan op een cruiseschip dat vertrok in Argentinië. Het onderzoek richt zich op knaagdieren omdat zij het virus verspreiden. Volgens de lokale overheid in Argentinië zou het Hantavirus er al 30 jaar niet meer voorkomen. Het weer van Weer Online? De zon laat zich nog wel even zien en de buien trekken weg. Vannacht koelt het af tot dicht bij het vriespunt. Morgen wisselvallig en 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
4: De A67 van Eindhoven naar de Belgische grens is dicht bij knooppunt De Hocht door een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen kan het beste de borden Breda volgen en over de A16 en de Belgische E19 naar Antwerpen rijden.
5: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop. Aldi.
1: Deze vrijdag, de Blijde Klanken Psalmendag.
2: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: Luister via de Grootnieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven socijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Gardenonline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. Gardenonline.nl.
9: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
14: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
16: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
17: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
18: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag. Albert Heijn.
19: Morgenavond sluit de stembus voor de Opwekking Top 100.
20: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem? Grootnieuwsradio Muziekavond.
19: Het christelijke radiostation.

0: Groot Nieuws Radio, live. Vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere Martijn Buwalda.
1: Wie heeft gezegd dat jij je altijd weer moet geven? Aan iedereen en overal op elk moment. En dat het hoogste doel is echtheid na te streven. Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
3: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuwsradio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
4: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
3: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
9: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Je hebt deals. Je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
11: Groot Nieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 9 uur.
13: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Groningse Stadskanaal zijn de ruiten ingegooid van een huis. Het lijkt te maken te hebben met de ernstige mishandeling van 2 jonge kinderen door hun eigen moeders, van wie 1 in Stadskanaal zou wonen. Er is nu politie in de straat omdat het een komen en gaan zou zijn van boze mensen. De vrouwen zijn intussen opgepakt. In Loosdrecht zijn ruim 100 mensen afgekomen op een demonstratie tegen een AZC. Ze stonden op een aangewezen plek. Er is veel politie aanwezig omdat eerdere protesten uit de hand liepen. Bij het gebouw waar de asielzoekers wonen is het rustig. Aan het hek hingen wel vlaggen met teksten tegen het AZC. Op het Caribische eiland Saba wordt al een dag gezocht naar een vermiste Nederlander. Hij ging gisteren wandelen en daarna is er niks meer van hem gehoord. Zoektochten met een drone en warmtecamera leverden niks op. De Nederlander zou geen toerist zijn, maar zou een baan hebben op Saba. Het weer van Weer Online... De zon laat zich nog wel even zien en de buien trekken weg. Vannacht koelt het af tot dicht bij het vriespunt. Morgen wisselvallig en 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. De A67 van Eindhoven naar de Belgische grens is dicht bij knooppunt Hocht door een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen kan het beste de borden Breda volgen en over de A16 en de Belgische E19 naar Antwerpen rijden.
15: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?

0: AHA? Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.
2: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
1: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
4: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaarcadeau.nl.
9: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
10: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Groot Nieuws Radio Muziekavond.
9: Het christelijke radiostation.

0: je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En heb je al gestemd voor de Opwekking Top 100? Stem tot en met deze vrijdagavond 6 uur op de liederen die jou dichter bij God brengen. Geef jouw stem door voor de Opwekking Top 100 via grootnieuwsradio.nl/stem.

komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

0: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
1: Deze vrijdag, de Blijde Klanken Psalmendag.
2: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: Luister via de Grootnieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl.
3: Dekbedenmatras.nl, een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
5: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
6: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
5: Ja, lekker.
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streeft.
9: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
10: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
11: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 10 uur.
14: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Stadskanaal zijn twee vrouwen opgepakt die hun eigen kinderen zwaar zouden hebben mishandeld. De Groningse politie was het al van plan, maar deed het eerder om onrust in een straat. Boze mensen probeerden het huis van de vrouwen te vinden en gooiden ruiten in. De kinderen zijn een jongen en een meisje, zij ligt in coma. De Duitse marine wil nog meer gespecialiseerde apparatuur naar de straat van Hormuz sturen om die te beveiligen. Duitsland had eerder al twee marineschepen beloofd. Het Duitse parlement moet alles nog wel goedkeuren. Iran laat geen schepen meer door in de straat van Hormuz sinds de oorlog. Een man heeft in Rotterdam vanavond kort na elkaar drie overvallen gepleegd. Hij probeerde het eerst zonder succes bij een supermarkt en een tankstation. Bij de derde overval bij een ander tankstation nam hij de kassala mee. Opvallend is dat de man de overvallen deed op een scooter met zo'n grote oranje box van thuis bezorgd. Het weer van Weer Online? Het is helder en er is weinig wind. Landinwaarts koelt het af tot rond het vriespunt. Later vannacht kan een bui vallen. Morgen veel bewolking en ook buien. Het wordt 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. De A67 van Eindhoven naar de Belgische grens is dicht bij knooppunt De Hocht door een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen kan het beste de borden Breda volgen en over de A16 en de Belgische E19 naar Antwerpen rijden.
16: Zometeen
12: levenswoorden.
17: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
20: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
21: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen?
16: Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
21: Nog een keer! Papa, sneller!
22: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
23: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Morgenavond sluit de stembus voor de opwekking Top 100.
25: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
26: Grootnieuws.
27: Levenswoorden.
28: Met Daan Olthof.
29: Ik kan het me bijna niet voorstellen dat je een van de leerlingen van Jezus bent. Hij staat nog naast je te praten. En opeens wordt hij opgenomen door een wolk en verdwijnt hij in de hemel. Wat bijzonder moet dat zijn geweest om daarbij te zijn. Maar we kunnen een hoop leren van die hemelvaart. Zometeen gaan we samen met Rebecca Onderstal van de PKN daar dieper op in. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag. En die komt uit Johannes 14, vers 12. Daar staat: werkelijk, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader.

0: The Casting Crowns, your the life song. Wat zou jij hebben gedaan als je net Jezus, die nog naast je stond, op een wolk ziet verdwijnen onderweg naar de hemel om daar weer plaats te nemen aan de rechterhand van God? Dan blijf je waarschijnlijk even naar boven kijken. Hoe kan dit? Is die echt weg? Samen met Rebecca Onderstal van de PKN kijken we ook naar boven vandaag.
1: Er was eens iemand die altijd naar boven keek. Die de hele dag naar de hemel liep te kijken. Als die stond, als die lag, als die zat. En als die liep, dan viel die over elk steentje. Want hij zag niet wie er naast hem liep, wat er op de grond lag. En hij genoot ook niet van wat er om hem heen groeide en bloeide. En er was dus iemand die nooit naar boven keek. Altijd druk met van alles om zich heen, met kijken en luisteren en hollen en handen uit de mouwen steken, opletten, tot hij er tureluurs van werd en doofmoe. Hemel en aarde, ze horen bij elkaar. Ik moet denken aan een vriendin die ooit bij mij een pleidooi hield voor wolkenuren. Tijd om naar de wolken te kijken. Gewoon kijken en verder niets. Wachten op wat er verschijnt. Kijken wat je fantasie prikkelt, hoe het je verbeeldingskracht op gang brengt. Zomaar tussen het werk door. Eigenlijk zouden we dat allemaal moeten doen. Want de aarde is onze plek waar we leven moeten. Maar hoe kunnen we zonder de hemel? Of eigenlijk is een betere vraag: waar verwacht jij vooral God tegen te komen? Kijk je daarbij naar de hemel? Of kijk je vooral om je heen, dichter bij de grond, op de aarde? Bij hemelvaart hoort dit verhaal uit Handelingen. Toen hij met hen sprak, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Jezus gaat naar de hemel, dat vertelt het verhaal. En de leerlingen gaan van de berg naar beneden, terug naar de stad, terug naar de anderen, terug naar hun leven. En misschien, stel ik me voor, kijken ze nog even om, naar de wolken. Met de gedachte, misschien zien we nog iets van hem. In alle drie de evangeliën wordt het verhaal van Jezus afgesloten met iets wat de hemelvaart is gaan heten. Oh, trouwens, Johannes doet dat niet, maar de andere drie wel. Marcus vertelt dat Jezus in de hemel werd opgenomen. In Matthäus is er een berg, een opdracht en een belofte. In Lucas is het in Bethanië, maar daar zien we vooral dat hij zegent. Handelingen is het meest uitgebreid, dat wat ik net vertelde. Bij het vertellen over een hemelvaart, daar raken er eigenlijk twee dingen aan elkaar. Het gaat over de hemel, zoals wij die gewoon zien om ons heen en benoemen. Het blauwe met de wolken boven ons, waar de vogels vliegen en de regen uit neerdaalt. En de hemel als de plek die we niet zo goed kunnen lokaliseren, maar die we verbinden met God. En dan is natuurlijk de vraag, is dat boven ons? Of onder ons? Of in ons? Of overal om ons heen? Waar is de hemel eigenlijk? De Bijbelschrijvers gebruiken voor de beweging van Jezus terug naar God die beelden die ze kennen uit de verhalen over Elia, over Mozes, over een wolk en een berg. Die beelden uit de Joodse Bijbel die gebruiken ze om te vertellen wat er met Jezus gebeurt. En ik denk, het is niet voor niets, denk ik, dat er een wolk gebruikt wordt als beeld voor de manier waarop Jezus weggaat. Een wolk als teken van Gods aanwezigheid. Want het is een aanwezigheid die geen ruimte inneemt. God is ruimte. Voor jou, voor mij, voor de leerlingen van Jezus, zeker nadat hij naar de hemel is gegaan. En dat heeft te maken met liefde. Liefde heeft te maken met ruimte geven. Ruimte om te groeien. Zo kunnen wij op aarde leven. Zo leef jij. Op aarde krijg je ruimte om naar de hemel toe te groeien.

0: Hij verdween op een wolk naar de hemel, maar wel met een belofte dat er ooit een dag zou komen dat hij op dezelfde manier weer terugkeert. En zo mogen we uitzien naar de Heer. Je hoorde de Opwekking Band met Verwachten. In Levenswoorden luisteren we vandaag naar een overdenking van Rebecca Onderstal.
1: Jezus is in de hemel bij God. En tegelijk is Jezus ook niet beperkt tot één plek, één lichaam en één persoon. Dat is het gekke eigenlijk aan die hemelvaart. Want van een menselijk lichaam met grenzen en beperkingen en bepaalde kenmerken, een Joodse man die leefde in een bepaalde tijd, is het eigenlijk een veel ruimer lichaam geworden. Na zijn hemelvaart kan Jezus herkend worden op alle plekken waar mensen zijn kerk vormen. En je kunt Jezus zomaar herkennen in een ander. In een gebaar van iemand, in iemand die je aanspreekt, in iemand die iets voor je doet. Dus dat onderscheid tussen hemel en aarde, Jezus die van de aarde naar de hemel gaat, dat schept duidelijkheid. Wij zijn hier en hij is daar. En tegelijkertijd is die duidelijkheid er niet. Hij is eigenlijk ook overal. Ik moet denken aan een verhaal van een astronaut die toen hij gevraagd werd of hij blij was weer op aarde te zijn nadat hij de ruimte in was gegaan, dat hij toen verzuchtte: ik was daar liever gebleven. Want in die ruimte is alles lichter en gaat vanzelf. En waarom zou ik dan nog terug naar de aarde willen? Zo is het niet bij Jezus. Jezus verkiest niet zich te onttrekken aan het aardse, aan het gedoe en de zwaarte. Hij kiest niet voor de lichtheid van de hemel omdat hij hier niet wil zijn. Integendeel, hij gaat juist om overal te kunnen zijn. Hij gaat juist om bij ons te kunnen zijn. Jezus is onder ons. De hemel is eigenlijk onder ons. Niet ver weg, maar juist dichtbij. Want er zijn allerlei momenten waarop mensen Jezus ontmoeten. Dat begint al bij Paulus op de weg naar Damascus, als hij dat grote licht ziet en een stem hoort van Jezus. Maar je kunt zelf ook iemand zijn of mensen tegenkomen die zeggen dat ze Jezus in hun leven hebben, dat ze een band met hem hebben, dat ze leven met zijn aanwezigheid. Hij is niet alleen boven je in de hemel, maar zoals in dat gebed dat je misschien kent, ook onder je, naast je, voor je, achter je. Eigenlijk ben je sinds hemelvaart nergens zonder God. Want Jezus krijgt de hoogste positie bij God. En tegelijk is hij overal. Die hemel, vanaf de schepping wordt je verteld dat de aarde aan de hemel hangt, als het ware. En we weten natuurlijk wel dat er een heelal is en dat er geen blauwe koepel is over de aarde heen. Dat er vooral een grote ruimte is boven de wolken. Toch is die hemel een prachtig beeld voor wie God is, voor mij. Het is een soort beschermende boog om de aarde heen. Of eigenlijk rondom de aardbol. Overal zien we de hemel. Of je nu aan deze kant van de aardbol bent of aan de andere. Overal zie je die hemel. God die groter en ruimer is dan wij. Groter dan ons hart. Groter dan wat wij ons kunnen voorstellen. En gelukkig maar dat die eeuwige zo ruim en zo groot is. En zich niet laat claimen door wat voor denkbeeld dan ook. En tegelijk is het door hemelvaart heel persoonlijk. Het is alsof die hemel die vanaf de schepping om de aarde spant, ons nu aanraakt met de handen van Jezus. Zo'n zegenend gebaar waarmee een kerkdienst wordt afgesloten. Zo'n zegenende omarming, dat is die hemel. En tegelijk word je op je eigen voeten gezet, zoals dat bij de leerlingen van Jezus gebeurde. Ga maar aan de slag, want je leeft niet in een leegte. Niet in een ruimte waarin de aarde doelloos ronddraait. Maar een ruimte die bewoond wordt door iemand die je kent en lief heeft en kracht geeft. Kijk maar naar de hemel. Kijk maar naar de wolken. En weet maar dat God overal is en je draagt.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

Martijn Buwalda, je hoorde altijd nog wel ergens. Halleluja. En daarvoor nieuwe muziek van Natalie Lane. Je hoorde The Long Way. Zometeen muziek van Trinity. Ook Darlene Sack komt eraan. En dit is Jerry Gill. Name Above All Names.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. Grootnieuwsradio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
5: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
6: In uw nabijheid wil ik zijn.
7: Welk lied brengt jou dichter bij God?
8: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
9: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
10: Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Goed Nieuws Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Psalm 119, vers 1 tot 32 uit de Basisbijbel. Het is heerlijk voor je als je leeft zoals de Heer het wil. Als je leeft volgens de wet van God. Het zal goed met je gaan als je je aan zijn leefregels houdt en met je hele hart naar hem verlangt. De Heer zal goed voor je zijn als je eerlijk bent en leeft zoals hij het wil. Heer, u heeft uw wetten gegeven en gezegd dat we ons daaraan moeten houden. Ik wil zo graag altijd leven zoals u het wil. Ik wil me zo graag aan uw leefregels houden. Ik zal nooit tevergeefs op u vertrouwen als ik leer te doen wat u zegt. Ik prijs u uit het diepst van mijn hart als ik zie hoe goed uw wetten zijn. Ik zal mij aan uw leefregels houden. Laat mij niet in de steek. Hoe kan een jong mens zuiver leven door te leven volgens uw woord? Ik verlang met mijn hele hart naar u. Help me om u te gehoorzamen. Ik bewaar uw woord in mijn hart, zodat ik niet verkeerd tegen u zal doen. Ik prijs u, Heer. Leer mij om me te houden aan uw leefregels. Ik vertel anderen over de wetten die u heeft gegeven. Het is fijner om uw wil te doen dan om heel erg rijk te zijn. Ik denk over uw wetten na en ik wil doen wat u van me vraagt. Ik geniet van uw leefregels en zal u gehoorzamen. Wees goed voor mij, Heer, dan zal ik leven en uw woord gehoorzamen. Open mijn ogen, zodat ik kan zien hoe geweldig uw wet is. Ik ben een vreemdeling op aarde. Laat me weten wat u van mij vraagt. Ik verlang er altijd hevig naar om me aan uw wetten te houden. U straft de mensen die denken dat ze u niet nodig hebben en die zich niet aan uw wetten houden. Ze zijn vervloekt. Laat mij niet langer voor schut staan, want ik houd mij aan uw wetten. Al komen koningen bij elkaar om plannen te smeden om mij kwaad te doen, toch houd ik me aan uw wet. Ja, ik geniet van uw wetten. Ze geven me raad. Ik voel me helemaal hulpeloos. Geef mij leven door uw woord. Ik heb u alles verteld wat ik heb gedaan en u heeft me geantwoord. Leer mij te leven volgens uw leefregels. Help me om uw wetten te begrijpen, zodat ik over uw wonderen zal nadenken. Mijn hart huilt van verdriet en wanhoop. Geef me door uw woord weer nieuwe hoop. Help me om ver van leugens vandaan te blijven. Wees zo goed om mij uw wet te leren. Ik wil me aan de waarheid houden. Daarom gehoorzaam ik uw wetten. Ik klem me eraan vast, Heer. Stel mij niet teleur. Ik zal uw wetten gehoorzamen. U zorgt ervoor dat ik dat graag wil.
0: Lees met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.

0: hapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een protest in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers is voorbij. De demonstratie met zo'n 100 mensen is vreedzaam verlopen. Na een oproep om te vertrekken ging iedereen naar huis. Eerder liep AZC-protest in Loosdrecht uit op rellen waarbij met vuurwerk en fakkels werden gegooid. Er geldt nu een noodverordening. Een straat in het Groningse Stadskanaal was vanavond het toneel van maatschappelijke onrust. Boze mensen proberen het huis te vinden van twee vrouwen die verdacht worden van zware mishandeling van hun eigen kinderen. Ze gooiden ruiten in op verschillende adressen. De vrouwen zitten intussen vast. In Cuba zijn honderden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de gevolgen van de energiecrisis. Licht is vrijwel overal uitgevallen en er is ook geen brandstof meer. De Cubanen zijn het spuugzat en wierpen barricades op en staken dingen in brand. De problemen komen deels door maatregelen van Amerika. Het weer van Weer Online. Vannacht helder, koelt af naar iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
5: De A67 van Eindhoven naar de Belgische grens is dicht bij knooppunt De Hocht door een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen kan het beste de borden Breda volgen en over de A16 en de Belgische E19 naar Antwerpen rijden.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
11: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
12: Morgenavond sluit de stembus voor de opwekking top 100.
13: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem? Groot Nieuws Radio Muziekavond.
12: Het christelijke radiostation.

0: mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.
1: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
2: Franny Cash.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart? Met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 12 uur.
9: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In een deel van het Groningse Stadskanaal geldt een noodverordening vanwege onrust rond een kindermishandelingszaak. Boze mensen gooiden van meerdere huizen de ramen in. Ook gaan oproepen rond om de boel in brand te steken. De zaak draait om 2 moeders die verdacht worden van zware mishandeling van hun kinderen. Ze zijn vandaag opgepakt. Een mensenrechtenorganisatie doet aangifte tegen Kamerlid Guidi Markkensouwer, die een fractie leidt van opgestapte PVV'ers. In een interview zei Markkensouwer iets over Palestijnse asielzoekers. Hij vindt dat Nederland ze bij de grens moet tegenhouden met geweld. Volgens mensenrechtenclub The Rights Forum zijn zulke uitspraken strafbaar. Al 2 dagen lang wordt Oekraïne aangevallen met Russische drones en raketten, en er vallen steeds meer slachtoffers, vooral in de hoofdstad Kiev. Daar is het dodental opgelopen tot zeker 16, onder wie 2 kinderen. Vanwege het dodelijke geweld is in Kiev morgen een dag van rouw. Het weer van Weer Online. Vannacht helder, koelt af naar iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
11: Via grootnieuwsradio.nl/stem. De nacht van Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.

0: gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt dus niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Wereldnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam wordt gezocht naar een gewapende overvaller die binnen een half uur 3 keer toesloeg bij een avondwinkel en 2 tankstations. De man zou vermomd zijn als maaltijdbezorger. Hij reed op een scooter met een pak van thuisbezorgd achterop en droeg ook een thuisbezorgd helm. Bij 1 overval wist hij er vandoor te gaan met de kassa. In het Groningse Stadskanaal zijn veiligheidsmaatregelen genomen vanwege onrust over zware kindermishandeling door 2 bevriende moeders die intussen zijn opgepakt. Bij ze thuis zijn de ruiten ingegooid en er dreigen meer acties. Daarom geldt nu een noodverordening. Wie niks in de buurt te zoeken heeft, moet wegblijven. Op een kippenboerderij, niet ver van Biddinghuizen, is vogelgriep ontdekt. Bedrijf houdt volgens Omroep Flevoland 55.000 kippen. Die worden allemaal gedood om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Verder mogen pluimveebedrijven in de buurt voorlopig geen vogels en eieren meer vervoeren. Het weer van Weer Online. Vannacht helder, koelt af naar iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Vanavond om 6 uur sluit de stembus voor de Opwekking Top 100.
1: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem? Grootnieuws. De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

nog gaat komen. Of wanneer het einde is. Maar wij hopen, wij geloven, dat onze toekomst zeker is.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is nog altijd geen spoor van de Nederlander die vermist wordt op het Caribische eiland Saba. Een grote zoekactie met een helikopter en een drone heeft nog niks opgeleverd. De man ging eergisteren een eindje wandelen, maar kwam niet meer terug. De man is op Saba voor zijn werk en zou een ervaren wandelaar zijn. Meerdere Kamerleden zijn boos over uitspraken van Guidi Markkensouwer, die een fractie leidt van opgestapte PVV'ers. Hij zei dat we Palestijnse asielzoekers bij de grens moeten tegenhouden met geweld. Een absoluut dieptepunt en complete idiotie, vinden de fractieleiders van GroenLinks, PvdA en D66. Een mensenrechtenclub doet aangifte. Een protest in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers is vreedzaam verlopen. Er waren zo'n 100 demonstranten. Na een oproep om te vertrekken ging iedereen naar huis. Eerder liepen AZC-protesten in Loosdrecht uit op rellen, waarbij met vuurwerk en fakkels werden gegooid. Er geldt nu een noodverordening. Het weer van Weer Online. Vannacht helder, het koelt af naar iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.